0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Loe FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.

0: gezelligste aan het Veemermeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.
1: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten, van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar, daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk.

0: misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor.
1: En dan ging please, maar... I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken, mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Daar leren zij de daan des Heren klaar bemerken en in de diepe baan zijn grote wonder werken. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond naderen. Hun hart geeft zucht op zucht, hun bloed verstijft in de aderen. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid naar zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. U bent afgestemd op de lokale omroep Elburg met het zondagochtendprogramma. Mijn naam is Dries Hoekert en ik mag deze uitzending verzorgen tot ongeveer de klok van 11:30. Zoals u van ons gewend bent, zullen we straks tegen 9:30 overschakelen voor de uitzending van de kerkdienst. En die komt deze morgen, deze zondag, vanuit de grote kerk hier in Elburg. Daar vormen de wijkgemeenten Wijk West en Oostendorp. En de voorganger is een gastpredikant, is dominee Van Maurik uit Emst. Tot die tijd hebben we muziek. En ja, ik ben al een hele poos niet meer op zondagochtend geweest. En nou ja, u weet van mij dat ik begin met die 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dat is mij ooit door iemand gevraagd van vergeet dat nooit om daarmee te beginnen. Juist ook in, nou ja, misschien wat periodes dat het wat donker is in je leven. Dat je niet weet hoe het verder moet, dat het lastig is. Er is altijd één reden tot dankbaarheid. En dat is dat we mogen geloven dat Heer Jezus voor ons naar deze wereld is gekomen. Tot onze redding. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. De uitvoering van het Hierdens Mannenkoor. Ik heb klaarstaan een uitvoering van Heer, uw licht en uw liefde schijnen van de Praise Band.

Het is 9:15 geweest en u weet dat we dan altijd een blokje voor onze jonge luisteraars inruimen. En ik zat er gistermiddag wat over na te denken en toen kwam deze voorbij. This Little Light of Mine.

Dat was het blokje voor onze jonge luisteraars. Heerlijk opgewekt. Een opgewekt blokje waarin toch ook, en dat mogen wij ouderen kunnen daar misschien nog wel wat van leren, een vrolijk geluid maken voor de Heer. Want wat Hij voor ons heeft gedaan, het is, ja, dat kunnen we niet begrijpen, dat zullen we ook nooit begrijpen. Maar geef, en dat is ons gebed, geef dat we dat samen zullen mogen gaan geloven. Zoals gezegd zullen we straks, als de verbinding tot stand is gebracht, overgaan naar de grote kerk hier in Elburg. En dat is de dienst van de hervormde gemeente Wijk West en Oostendorp. En de voorganger in deze dienst is dominee Van Maurik uit Emst. De schriftlezing is gekozen uit 2 Timotheus 1, de versen 11 tot 18. En de tekst is vers 12. En de voorzang in deze dienst is Psalm 119 en daarvan het 9e vers. De schriftlezing 2 Timotheus 1 vers 11 tot 18. De tekst is het 12e vers bij het thema De moeite waard. En zoals gezegd, de voorzang is Psalm 119 vers 9. En we gaan ons voorbereiden op de dienst met het opwekkingslied en het gebed Laat het huis gevuld zijn.

Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze eredienst. Een speciaal welkom voor de luisteraars van de lokale omroep, of als u op een andere manier met ons verbonden bent. In deze dienst gaat dominee Van Maurik uit Emst voor. Afgelopen maandag is geboren Asweris Jefta Dokter. We feliciteren de ouders Pieter Jan en Joelle van harte met de geboorte van Jefta. Het gezin woont aan de Stoopschaarweg nummer 6. Als voorbereiding op deze dienst zingen we uit Psalm 119, vers 9. We zingen het 9e vers van Psalm 119. We wensen u en jullie een goede en gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. We gaan niet laten wij samen zingen. Psalm 109, het eerste, tweede vers. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet. Laat mij mijn recht erlangen daarnaar. Ja, dat verlangen, dat daarom bidden naar u toe. En ze omringden mij met boze woorden die mij als priemend hart doorboorden. We gaan vanmorgen stilstaan bij de tweede brief die Paulus schrijft aan Timotheus. Een brief geschreven uit gevangenschap naar een man die worstelt met angst en vervolging. Met het oog daarop zingen we uit deze Psalm 109, vers 1 en 2.

In antwoord op de wet van onze God zingen wij het lied 441, het derde vers. Heer, leer mij uw wil. Ook als die anders gaat dan dat ik misschien zou willen. Aanvaarden als een kind. 441 en daarvan het derde vers. Stel ons als gemeente ook deze morgen onder de tuchtelende belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte en uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak. Het eerste van alle geboden is: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.

Zo, Heere, komen wij deze morgen tot u. Hemelse Vader. Belijdend. Dat onze wil lang niet altijd de uwe is. Dat onze wil richtingen opgaat die van u afgaat. Bang is. Eigenwijs is. Dat we in onszelf zo vaak iets merken, Heren, wat we lang niet altijd goed onder woorden kunnen brengen. Maar iets wat tegenhoudt. Wat tegenstribbelt. We komen tot u. Om genezing daarvan. Om verandering daarin. Om vergeving. Voor dat wat niet tot uw eer was. In onze woorden. In onze gedachten en verlangens. In onze daden in deze afgelopen week. Zie ons aan. De Zoon van uw liefde. Onze borg en middelaar, Jezus Christus. En laat uw woord en geest deze morgen krachtig werken in ons midden. Om ons aan te sporen, ons dat vuur aan te wakkeren. Om tot leven te wekken waar de dood nog heerst. Om te vertroosten waar we gewond zijn. Met pijn door dit leven gaan. U kent ons. Jong en oud. U weet wat er door ons heen gaat. Spreek uw woord, Heer. Verlicht ons door uw geest. Weer van ons de boze. Zijn macht en aanval. En doe ons rust vinden in u. Hier in de kerk. Nu of later verbonden via kerkradio of internet. Het was één gemeente

Een latere gevangenschap waarin hij werkelijk in die donkere kerker zat en deze brief waarschijnlijk gedicteerd heeft om Timotheus te helpen, te bemoedigen. Dat ook Timotheus het moeilijk heeft, bang is, bestreden wordt, de druk groot wordt van binnen en van buiten. En in dat kader spreekt Paulus de volgende woorden tot Timotheus en spreekt de Heilige Geest deze woorden vanmorgen ook tot ons. 2 Timotheus 1 vanaf vers 11. En hij heeft gesproken van het evangelie, schrijft hij dan: waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, dat lijden. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygellus en Hermogenes. Mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Tot zover onze schriftlezing. We staan stil bij deze woorden onder het thema de moeite waard. De moeite waard. Allereerst goede arbeidsvoorwaarden. Vers 12. Dan een duidelijke taakomschrijving. Vers 13, vers 14. En diverse collega's. Vers 15 tot en met 18. Eerst gaan we nog samen zingen. Dat doen we uit Psalm 17. Daarvan zingen we vers 2, vers 3 en vers 4. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. En dan heb ik namens de kerkraad nog de volgende aankondiging betreffende de collecte. Die wordt gehouden bij de uitgang. De collecte vindt plaats via de Scipio-app, bankoverschrijving of bij de uitgang. Het kerkrentmeestelijk deel is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. Het diaconale deel is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. En het zendingsdeel is bestemd voor het zendingswerk van de familie Timmerman in Papua. Zometeen van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Mooi om de Heer te danken met dat goede wat hij u gegeven heeft, om dat goed te gebruiken. Wij zingen uit Psalm 17, het tweede, het derde en ook het vierde vers.

verkondiging deze morgen komt tot ons uit 2 Timotheus 1, vers 11 tot en met 18. Onder het thema de moeite waard. Ik lees u nogmaals het 12e vers. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik heb geloofd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. 3 punten. Allereerst goede arbeidsvoorwaarden. Ten tweede een duidelijke taakomschrijving. En ten derde diverse collega's. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je op internet wat rond gaat zoeken, vacaturesites, kom je allerlei soorten van werk tegen. Werk dat je wel wat lijkt, dichtbij, sluit aan bij jouw interesses. De arbeidsvoorwaarden zijn goed. Het werk, het lijkt je op het lijf geschreven. Logisch als je dan daar gaat solliciteren, dat het zo goed past. Maar er zijn ook vacatures die hebben een probleem. Een van de klanten bij het uitzendbureau waar ik eerder werkte, was bijvoorbeeld een opslag voor diepvriesproducten. En daar moest je een groot deel van je dag werken bij temperaturen onder de 0 graden. En dat vindt niet iedereen leuk. En bij een andere klant, daar werkten ze met chemicaliën die een ontzettend indringende lucht verspreiden. Denk maar aan ammoniak of zoiets. Ook dat is niet echt aantrekkelijk. Kortom, banen waarvoor je zegt van ja, waarom zou je daar nu voor willen werken? Maar als je bij het bedrijf gaat kijken, zie je toch mensen rondlopen. Bij die temperaturen, bij die verschrikkelijke stank. Waarom klikten zij niet door? Waarom zochten zij niet verder? En vaak heeft dat te maken met de arbeidsvoorwaarden. Ja, je werkt weliswaar in de kou of in die stank. Maar daarvoor ook in de plaats krijg je wel betere arbeidsvoorwaarden. Extra vakantiedagen, een hoger loon, een koude toeslag, dat soort dingen. Nee, het werk zelf is niet per se aantrekkelijk. De omstandigheden maken het niet fijn. Maar de beloning maakt het de moeite waard. En zo begint Paulus in vers 12. Daarom onderga ik deze dingen als apostel, als leraar, als prediker. Dat is vanwege de dankbaarheid voor wat God heeft gedaan. Vanwege de fierheid, de trotsheid op die God die hij mag dienen. Maar er is nog meer. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik heb geloofd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot op die dag. Nee, het werk, de omstandigheden zijn geen pretje. Daar in die donkere, smerige kerker, daar ergens in Rome, omringd door criminelen, wachten tot de dag dat de doodstraf komt. En toch zegt Paulus, ik schaam mij niet. Ik onderga het. Want het is de moeite waard. Hoezo dan? Welke arbeidsvoorwaarden maken zo'n lot in de kerker zitten het werk waard? Er zijn twee dingen van belang. Allereerst dat woordje in vers 12, pand. Mijn pand. En ten tweede, de persoon bij wie dat pand is. Is dat woordje pand? Ik kende dat niet echt meer. Het klinkt nog een beetje door in ons woord voor onderpand. Zoals bij een hypotheek bijvoorbeeld. Maar dat woord zet je eigenlijk iets op het verkeerde been. Nee, een pand is iets kostbaars wat je in bewaring legt bij een ander. En dat is zo als het in de tijd van Paulus en Timotheus. Je kunt je misschien wel iets bij voorstellen. Je leefde in die tijd en je had een huis. In die huis was een mooie kast, of was een kast, en daarin lag iets heel kostbaars. Iets wat je misschien wel van je vader of van je opa had geërfd. Een kunstwerk, of mooie kleding, of een zak met goud. Iets heel kostbaars, en dat had jij daar veilig in die kast.
Maar nu moet je een poosje op reis. Een maand of 2, 3. Ja. En dan? Meenemen is gevaarlijk. Voor je het weet word je onderweg beroofd. Maar daar achterlaten in huis, zonder alarminstallaties en noem het maar op, is minstens zo gevaarlijk. Want ja, wie zegt dat niemand jouw huis binnenkomt om het te roven? Dus wat deed je dan? Voordat je op reis ging, ging je naar iemand toe. En daar bracht jij dat kostbare wat jij had. En dat legde je daar neer als een pand. En diegene was er dan verantwoordelijk voor dat het niet beschadigd raakte. Niet gestolen werd. Niet verdween. Het was een pand. Daarbij kreeg die andere uiteraard voor betaald. Maar dat was het idee van een pand. Iets kostbaars. Wat je bij een andere laat. Om te zorgen dat het onbeschadigd bewaard blijft. Die ander staat ervoor in. Mijn pand, zegt Paulus. Ja, wat zou het dan zijn? Wat voor kostbaars heeft Paulus dan? Die zak met goud, die kostbare kleren? Dat kunstwerk? Nee, het pand van Paulus is veel kostbaarder. Zodat hij in het voorgaande vertelde, vers 10 onder andere. Het leven. Het onvergankelijke leven. Dat leven dat niet langer kan sterven. Het eeuwige leven. Zijn zaligheid. Dat is zijn allerkostbaarste bezit hier op aarde. En op niets ben ik zo zuinig en van niets ben ik zo bang om het te verliezen dan van mijn zaligheid. Ja, bang om het te verliezen als het in mijn handen zou liggen. Maar dat is de vreugde van de woorden van Paulus. Het ligt niet in mijn handen. Gelukkig maar. Zeg je dat hem niet na? Wij zijn toch vaak wel heel onhandig. Met onze zaligheid of niet. Vandaag zit je hier. Hoor je de woorden van God aan? Misschien met goede voornemens straks de kerk weer uit. Ja, voor deze God wil ik mij niet langer schamen. Voor deze God wil ik leven. Maar vanmiddag of morgen gaat het zomaar alweer mis. Je morst er weer van die vreselijke smerige zonde overheen. Je struikelt. Je valt. Of, ook herkenbaar denk ik, je vergeet het gewoon. De drukte van het leven neemt je weer mee. En je gaat weer verder. Zelfs zonder rovers is die zaligheid al helemaal niet veilig in mijn handen. Laat staan met die rovers die erop uit zijn om Gods werk kapot te maken. De duivel en zijn engelen. En als dat pand in mijn handen zou blijven, ik zou doodsbenauwd worden. Ik hoop dat je dat mee erkent. Want dat laat zien dat je eerlijk naar jezelf durft te kijken. Dat je niet zo'n hoge pet van jezelf op hebt en denkt, ik doe het wel eventjes. Want je hebt leren zien, van mij moet ik het niet hebben. Maar gelukkig, het ligt in andere handen, het ligt in veilige handen. Mijn pand, mijn zaligheid, die eeuwige erfenis. Dat wat God mij in Christus Jezus gegeven heeft, uit genade, door het geloof. Die vervulling van al zijn beloften. Het ligt vast in Jezus. Maar misschien mag ik dan toch nog wel even de vraag stellen. Is dat ook jouw pand? Is dat jouw kostbaarste bezit hier op aarde? Die vergeving. Dat heil wat Christus je heeft toegezegd. Dat werk wat hij heeft volbracht, is dat het kostbaarste voor jou in je leven? Want dat is wel belangrijk voor het vervolg. Kijk, als jouw grootste schat jouw huis is, dat prachtige huis dat je zelf hebt gebouwd, met die tuin eromheen. Als jouw grootste schat jouw mobiel is en de tijd die je erop doorbrengt. Als jouw grootste schat je, nou ja, vult zelf maar in, is. Ja, dan ga je dat toch niet op het spel zetten als,
voor Jezus. Als dan de dreiging komt, als dan het gevaar komt, dan laat je hem vallen. Dan verlies je liever God dan dat wat jou het allerkostbaarst is. Mijn pand. Dat allerkostbaarste wat ik heb. Is dat Jezus. Je liefste. Je heiland. Je bruidegom. Zonder hem leven kan ik niet, wil ik niet. Het zijn grote woorden en dat besef ik me heel goed, maar toch, ik kan liever alles verliezen. Dan Jezus te verliezen. Liever alles kwijt. In de kerken, in de boeien, te midden van die criminelen. Dan dat ik hem zou verliezen. Het is helder, het volgen van Christus hier op aarde kent slechte arbeidsomstandigheden. De haat van de wereld. Vervolging, de aanvallen van de vorst van de duisternis. Het vraagt zelfverloochening. Wie de Bijbel leest, wie de woorden van Jezus leest, kan er niet omheen. De Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar het is die ene arbeidsvoorwaarde die het meer dan de moeite waard maakt. Dat genadige pand dat hij bewaart, het eeuwige leven. Daarmee zijn we ook bij de tweede, dat van belang is. Wie bewaart het? Want ja, je pand kan wel zo kostbaar zijn. Maar ja, als je het in handen geeft van iemand die onbetrouwbaar is, ja, dan dat is natuurlijk niet verstandig. Je kostbaarste pand, dat geef je niet in bewaring bij zo'n ongehuurd steegje 3-achter. Voor je het weet zie je het nooit meer terug. Of zwaar beschadigd. Nee, je brengt het alleen naar iemand bij wie je ervan verzekerd bent. Daar is het veilig. Die kan ik ermee vertrouwen. Dat is wat Paulus zegt met die prachtige woorden. Ik weet. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik ken hem, want ik heb net verteld in die voorgaande verse wie hij is. Hij die van eeuwigheid af al bezig was om mij zalig te maken. Hij die uit de hemel kwam, mijn vlees, mijn bloed aannam, om in mijn plaats die eeuwige dood te sterven. Hij die geopenbaard werd, mijn bruidegom, mijn zaligmaker. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is. Mijn pand bij hem weggelegd te bewaren. Niemand. Helemaal niemand. Kan het uit zijn handen roven. Hij is het immers die de sterkste vijand heeft verslagen. De dood overwonnen. De kop van de slang vermorzeld. Hij heeft hem, zo zei vers 10, teniet gedaan. De dood. Uit de werking gesteld. En als hij sterker is dan de sterkste vijand, voor wie zou ik dan nog bang hoeven te zijn? Hoe zou hij het dan niet kunnen beschermen? Nee, bij hem is het veilig. Daarom kijkt hij je aan. Ook vanmorgen. En zegt je, geef jouw leven toch bij mij in bescherming, in bewaring. Geef mij je hart. Met alles wat erin zit, met alles wat erop zit. En ik bewaar het niet alleen. Nee, ik maak het mooier en schoner en heerlijker dan het ooit is geweest. Ik geef je het mijne. Wat ik heb verdiend. Ik reinig het door mijn kostbaar bloed. Ik weet wie ik geloofd heb. Hij die bij macht is mijn pand te bewaren. En daardoor durf ik. Niet in mezelf. In mezelf ben ik een lafaard. Maar daardoor durf ik in hem de dood onverschrokken tegemoet te treden. Want zelfs de dood kan niet ontfutselen wat hij in handen heeft. Mijn pand dat hij bewaart. De duivel kan me aanvallen, maar hij is machteloos tegenover hem. Wat hij ook fluistert, zegt en brult.
Al zouden al de machten van de hel op mij losbarsten, heel de wereld tegen mij opstaan, verscheurt mijn vlees mij van binnen. Dan nog kunnen ze geen krasje aanbrengen op dat leven dat hij bewaart, op dat pand bij hem weggelegd, dat eeuwige leven. En er is er zelfs nog een teken bij. Steeds opnieuw weer mogen we bij brood en bij wijn zien hoe hij beschermt, hoe hij onderhoudt, hoe mijn leven bij hem in veilige handen is. Hoe hij kust, die kussen van zijn mond, zijn liefde betuigt van zondag tot zondag. Versterkt met nieuwe moed, dat dienen van hem. Het is zozeer de moeite waard, meer dan waard. Want zijn loon, zijn genadeloon is heerlijk. En daarom onderga ik ook deze dingen. En misschien voel je wel die schaamte mee. Want wat is het een ongelooflijk krachtige taal. En wat voel je aan dat het, ook, dat het zo zou moeten zijn ook in jouw leven. En wat besef je tegelijk, toch? Ontschaam ik mij ontzettend vaak wel. Probeer ik de dingen te ontlopen. Die smaad, die laster en die strijd. Hou ik me stil. Voor mezelf. In plaats van te zien op hem, bij wie mijn leven veilig is. Heel vaak ga ik de strijd helemaal niet aan. Want vlucht ik hem. Zet ik het op een lopen, ben ik bang. En vanmorgen mogen we het oog op Jezus slaan. En vanuit dit woord dat hij spreekt, moet putten om niet langer te schamen, niet langer te ontwijken, niet langer toe te geven. Maar met nieuwe kracht te staan, te bidden, te strijden, te dienen. Tot het grote werk waartoe hij ons roept. En hij herinnert mij aan die heerlijke en die zalige toekomst. Die niemand mij kan afnemen, wat er op aarde ook gebeurt. Want hij is het die redde van zonde en dood. Heb jij deze Jezus ook al zo lief? En dan komen wij het tweede. Die duidelijke taakomschrijving. De arbeidsomstandigheden zijn duidelijk. Zeer moeilijk. De arbeidsvoorwaarden zijn duidelijk. Zeer kostbaar, zeer heerlijk. Maar wat is dan het werk waartoe hij roept? We moeten eerlijk zijn, hè? Dus die dienst is niet makkelijk. Zwaar en moeilijk. Al zijn de vruchten die je bij leven mag proeven natuurlijk soms ook prachtig om te merken en te zien. Hoe de Heer door jou heen bij anderen werkt. Hoe hij jouw woorden gebruikt om een ander te bemoedigen. Hoe hij uw opvoeding gebruikt om uw kinderen tot hem te leiden. Zijn beloning is heerlijk. Aan het eind van het leven. Soms al tijdens het leven. Maar het lijden is evenzeer een realiteit. Maar dat is tijdelijk. Terwijl het leven eeuwig is. Daarom is het de moeite waard. Maar waarom haalt de Heer ons dan niet gelijk thuis? En waarom als hij redt, zet hij ons zo te zeggen niet gelijk in die helikopter naar hem toe? Haalt hij ons niet weg uit deze aarde, beschermd en bewaard? Onbestreden. Misschien verzucht je het al eens, verlang je ernaar, hè, naar die dag. Die dag dat je bij hem mag komen. En toch doet hij dat niet. Omdat hij oproept tot werk. En dat legt die Paulus hier neer voor Timotheus. En je zou kunnen zeggen, de taken die hij hier noemt, vers 13, vers 14, zijn allereerst taken voor predikanten, of breder voor de ambtsdragers. En tegelijkertijd mogen we het ook verder doortrekken, tot de vaders in ons midden, als priesters in hun huisgezinnen. Maar voor een ieder van ons, als getuigen van Christus in deze wereld. En welke taken klinken er dan? Nou, opnieuw zou je kunnen zeggen, valt het wat in twee delen uit elkaar. Het
eerste is vers 13. Houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Prachtig. Prachtig hoe nauwkeurig, hoe genuanceerd die woorden klinken. Timotheus wordt geroepen om het evangelie te verkondigen. En daar klinkt in deze brief heel veel, ligt in deze brief heel veel de nadruk op. Timotheus, wat je ook doet, laat je niet het zwijgen opleggen. En ga ook geen andere woorden meepraten. Want dat is gevaarlijk. Dat mag niet. Nee, houd je aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Want daartoe heeft de Heer Jezus je geroepen toen hij je redde. Met de duisternis. Het grappige is, dat Griekse woord dat hier klinkt voor gezond. Dat komt van ons woord, of daar komt ons woord hygiëne vandaan. Hygiëno. Hygiëne, hygiënische woorden, is belangrijk. Denk maar aan een operatie in een ziekenhuis bijvoorbeeld. De middelen, de gereedschappen, ze moeten schoon zijn. Brandschoon om te voorkomen dat ziekte zich verder verspreidt. Of dat je door de operatie zieker wordt dan dat je voor de operatie was. Timotheus, als je nou het zwaard van het woord hanteert, door de geest geleid, het operatiemes, zorg dan dat het schoon is, hygiënisch, gezond. Dat er geen vuiligheid aan zit, waardoor je hoorders tot ziekte of tot dwaling zouden komen. Beloof geen dingen die God niet belooft. Geen rijkdom, gezondheid en voorspoed in dit leven. Verzwijg niet de dingen waar God wel over spreekt. Het lijden, de strijd, zijn toorn over de zonde, zijn heiligheid, zijn jaloersheid. Laat er geen zonde in je leven zijn die de woorden die je spreekt tegenspreken. Gezonde woorden, hygiënisch. Het zijn woorden die gekenmerkt worden door dat geloof. Door die liefde die in Christus Jezus zijn. Getuigend van Gods liefde in Jezus voor verloren zondaren. Getuigen van het geloof in zijn naam. Waardoor alleen het eeuwige leven daar is. Als enige weg ter zaligheid. Om dat eeuwig oordeel te ontkomen. Gezonde woorden. Stel dus voor een vraag. En je voelt de vraag natuurlijk wel aankomen, maar goed, ik kop me toch maar in. Zijn jouw woorden zo? Spreek jij gezonde woorden? Als je spreekt over God. Met je kinderen, met je ouders, met je vrienden. In het huisbezoek. Spreken wij gezonde woorden? Hygiëne komt niet aanwaaien. Vuil wel. Stof komt vanzelf, daar hoef je geen moeite voor te doen. Besmetting door deze wereld, dat komt vanzelf. Het stof waarmee het bedekt wordt, waardoor het achterhaald lijkt en ouderwets. Een belangrijke roeping. Om niet zomaar woorden te kiezen. Of niet zomaar mee te praten met woorden die in de mond worden gelegd. Gezonde woorden te spreken. Meepraten is makkelijker, zonder meer. Het geeft minder strijd, het geeft minder vervreemding, het geeft minder haat. Maar ongezonde woorden leiden tot de dood. Dwaalleer kan nu aantrekkelijk zijn. Maar uiteindelijk word je voor eeuwig bedrogen. Als je je ogen opslaat in de hel. Niet alleen van jou, maar evenzeer van je geliefden. Die woorden misschien hebben geloofd en hebben aangenomen. Daarom met klem houd je aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Maar, dat is opvallend, Paulus zegt niet houd je aan de gezonde woorden. Maar houd je aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Paulus had ook kunnen zeggen, houd je aan de gezonde woorden. En dan had hij eigenlijk zoiets gezegd van praat mij na. Hier heb je 10 preken van mij en de komende tijd moet je die woorden gewoon altijd weer napraten. En je hebt 10 uitgeschreven gesprekken. Deze gesprekken moet je elke keer opnieuw voeren. Een soort papegaaien. Napraten. Maar door de Heilige Geest geleid voegt Paulus er een woordje tussen. Dat woord voorbeeld.
En in het Grieks heeft dat woord iets van een schema, van een patroon, van een voorbeeld. Patroon, het schema van de gezonde woorden. Niet een klakkeloos napraten, maar in elke tijd opnieuw weer gezonde woorden laten klinken. En daardoor zal in elke tijd een cultuur, een preek ook iets anders klinken. Dat tegelijk als het goed is wel gezond blijft. En dat merk je ook als ouders. Als je terugkijkt op je eigen opvoeding, dan stonden jouw ouders, zonder uw ouders, voor andere vragen dan waar u voor staat. En u worstelt met andere dingen waar zij mee worstelden. Sommige vragen zijn verdwenen. Nieuwe vragen zijn gekomen. Sommige worstelingen zijn voorbij, terwijl er nieuwe zijn ontstaan. Elke tijd opnieuw vraagt. Elke tijd opnieuw roept. Om gezonde woorden voor je kinderen. Voor anderen. Die gezonde woorden in geloof en liefde. Verbonden. Gegrond. In de Heer Jezus. Om toegerust te zijn om vandaag, nu, op dit moment christen te zijn in deze wereld. En terwijl ik deze woorden zo overdacht, moest ik ook denken aan het lezen van oude preken. Wie in een christelijke boekhandel rondloopt, ziet daar best wel heel veel oude preken staan. En naast de hele mooie dingen die het lezen van oude preken teweeg kan brengen, en laten we dat ook onderstrepen, het kan heel heilzaam zijn, gezegend. Maar wanneer je doorschiet, kan het ook te ver gaan. Met name wanneer die woorden van oudvaders een soort van norm worden. Een waarheid in zichzelf. En ik weet niet hoe het hier is in Elburg. Misschien is het bij u niet zozeer zo. Maar misschien dat het onder familie of vrienden van u wel speelt. Dat ze in een kerkelijke gemeente zitten, waar elke zondag opnieuw preek wordt gelezen. En moet je zeggen, dat wringt met wat Gods woord hier zegt in 2 Timotheus. Want het woord moet elke dag en elke tijd opnieuw klinken. Daarom is het schrijven van preken ook nooit klaar. Daarom is God nooit klaar met het roepen van nieuwe predikanten. Misschien vanmorgen jou wel. Om die gezonde woorden te verspreiden in deze wereld. Te laten klinken. Omdat ook in deze tijd christenen zijn toegerust. Om deze dingen te ondergaan en zich niet te schamen. Voor dat pand dat God wil schenken. God roept. Elke tijd en elke keer opnieuw. Die prachtige boodschap van hem te verkondigen. Gezond in deze tijd. Hoe doe je dat? Ik wil aan, het risico is zo groot, hè, dat je mee gaat praten, dat je meegevoerd wordt. En wie laat zich niet verleiden? Het verlangen om erbij te passen, erbij te horen. En daar komt het tweede deel ook bij, vers 14. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont. Het goede pand, opnieuw dat pand dat u toevertrouwd is. Maar nu niet een pand dat in de handen van de Heer Jezus ligt, in de hemel, veilig, onkwetsbaar. Maar nu een pand wat God in onze handen heeft gelegd. Dat is wat. God legt een pand in onze handen. Toevertrouwd. Prachtig woord, toevertrouwd. Om te beschermen en te bewaren. Wat is het voor pand? Nou, dit pand, dat is dat evangelie, die blijde boodschap van God. Bewaar het door de Heilige Geest. En niet in eigen kracht. En door te luisteren en te bidden. Je te houden aan het voorbeeld van die gezonde woorden. Luisterend en zoekend. Om de leiding van de Geest. Om te spreken en te bewaren. Zodat je kunt laten klinken in het leven van andere mensen. Niet omdat jij zo bekwaam bent, maar omdat de Geest je bekwaamd heeft. Je hoeft het niet alleen te doen. De Geest is erbij als je in gesprek gaat met je vrienden of collega's. Als Hij je bemoedigt. Kracht geeft. De woorden schenkt. In beelden van deze tijd. Die oude waarheid te delen.
de Bijbel bewaren. Is dat wel eens iets anders dan je het laten verstoffen? En bewaren, het is je toevertrouwd. God heeft het je geschonken. Waarom? Omdat hij wil dat je hem leert kennen. Omdat hij wil dat door jou heen anderen hem leren kennen. Hij heeft je toevertrouwd. En als je hier ooit bent getrouwd in de kerk, dan is op die dag dat woord je geschonken. Die huwelijksvrijheid, dat is je toevertrouwd. Wat heb je ermee gedaan? Geluisterd naar die woorden? Waaraan voorbij geleefd? Stilgestaan? Of waaraan voorbij gegaan? Bewaar het. Schaam je niet. Want als hij zo trouw voor jouw pand zorgt, zouden wij op onze beurt dan niet vanuit de liefde zijn pand moeten bewaren. Moeten benutten. Daarmee moeten werken. Het is een hoge roeping, zonder meer. Maar hij is het de moeite waard. Uit die dankbaarheid voor wat hij deed. En dan komen het laatste, het derde. Diverse collega's. Het is gelukkig ook iets wat je niet alleen hoeft te doen. Paulus vertelt Timotheus erover. Er zijn anderen. Velen, ook vanmorgen mogen we met elkaar zijn. Er zijn velen die zijn naam belijden. Die het ambt dragen. Predikant zijn. Velen. Die christen zijn in deze wereld. En toch, helaas is geen van die dingen een bewijs van trouwe dienst. Een garantie. Want er zijn helaas ook ontrouwe dienaren. Zij die ongezonde woorden verspreiden. Ketters. Valse dienaren. Maar dat is niet zozeer waar Paulus het hier waarschijnlijk over heeft. Want daar spreekt hij op zichzelf ook niet zozeer over als hij het heeft over in vers 15 over Phygellus en Hermogenes. Je zou kunnen zeggen, dit zijn meer mensen die gestruikeld zijn. Die een fout hebben gemaakt. Echte dienaren van Christus, maar toch die misschien uit angst een verkeerde keuze hebben gemaakt. Niet afgeweken zozeer van de waarheid of zo, van Jezus. Maar waarschijnlijk gezien de brief hebben ze gezwegen toen Paulus hen om hulp vroeg. Leiders van een kerk in Azië die niet hebben getuigd. Paulus, of niet getuigd bij de keizer, dat Paulus geen gevaar vormde. Ze hebben Paulus laten vallen. Allen hebben zich van mij afgekeerd. Maar het is toch pijnlijk. Dat je hier misschien wel samen zit. Naast elkaar, samen zingt, samen bidt, samen geeft, samen luistert. En wanneer er nood is, dat je broeder, je zuster, uit gemakzucht, luiheid, angst, iets anders, laat zitten. Het belijden van zijn naam. Verbind dat ook niet aan elkaar. Om samen te strijden. Om voor elkaar te strijden. Om elkaar te helpen. Te dienen. En lief te hebben. Paulus noemt hun naam aan Timotheus. Om te waarschuwen, pas op. Volg hun spoor niet. Hoe groot de verleiding ook is misschien. Maar het volgen van de Heer is ook het omzien naar allen die zijn naam hebben liefgekregen. Die een discipel zijn van de meester. En dat tekent hij uitgebreider en met veel meer liefde door die andere collega. Die derde, Onesiphorus. Met grote dankbaarheid noemt hij zijn naam. Mooi is dat ook, hè? Om niet alleen te spreken over de kwalen en het gebreken van de anderen. Maar ook oog te hebben voor die dankbaarheid. Voor de dienst van wat een ander jou heeft betekend. Om te vertellen aan anderen hoe je broeder of zuster jou te hulp kwam. Dankbaarheid. Ik denk wel eens, daar komen we volgens mij veel in tekort. Zou dat ook niet veel meer vreugde en blijdschap opwekken? Spreek uit dankbaarheid. Blijkbaar was Onesiphorus een van de weinigen, of misschien wel de enige, die wel was gekomen om Paulus terzijde te staan. Ondanks het gevaar, ondanks de risico's. Maar hij had zich niet geschaamd voor die boeien, voor die kerker. Maar alle moeite gedaan om daar bij Paulus terecht te komen.
En Paulus bidt dat de Heer hem die goede dienst zal vergelden. Zoals ook eens de Heer Jezus heeft gezegd, zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En valt het op dat in vers 16 en vers 18 bijna hetzelfde wordt gezegd. Zeker een gebed om barmhartigheid. In deze geval voor het huis van Onesiphorus. In het tweede geval voor Onesiphorus zelf. Waarschijnlijk duidt het erop dat Onesiphorus op dit moment niet thuis is. Was niet helemaal duidelijk waarom. Is hij gevangen genomen? Heeft hij de prijs betaald voor zijn barmhartigheid? Is hij gedood? Is hij nog onderweg of is hij elders? Hoe het ook zij, Paulus legt nadrukkelijk de vinger bij het offer. Dat het huis het gezin van Onesiphorus brengt. Wat een rijke bemoediging, ook voor u misschien wel, voor jou. De Heere laat het offer wat u brengt niet voorbij gaan. Bemoediging. Want het kan het aan je hart gaan als er een roep klinkt tot het ambt, tot een taak in de gemeente, tot een dienst hier in de wereld. En je kijkt op je gezin en dat is ook goed. Maar soms mogen we ook offers brengen. Moeten we offers brengen? Er ligt niet de nadruk op de Heer. Hij roept soms tot offers. Maar die offers zijn niet te vergeefs. Hij vergeet ze niet. Hij betoont zijn barmhartigheid. Voor die avonden die jij alleen zit. Die extra zorgen die je hebt. Dat geld dat je minder te besteden hebt. De scheldnamen die je naar je hoofd geslingerd krijgt. Het is de moeite waard. Omdat onze God het zal vergelden. Soms alleen deze tijd. Dat je mag zien hoeveel je zelf ook mag putten en mag halen uit die dienst die je doet. Of die je man of je vrouw doet. Soms ook op, vers 18, die dag. Je kunt wel raden welke dag, hè. Barmhartigheid vinden op die grote dag van de Heere. Zij komt. En mag klinken, komt in, gij gezegende van mijn vader. En dan noemt hij wat je mocht doen voor hem. Wat je hebt geleden voor hem. Wat je hebt geleden in je man of je vrouw of je kinderen of je ouders voor hem. Kom, zit aan die tafel gedekt. Dat bruiloftsmaal van het lam. Dan geen kleine beetjes, geen lijden meer. Maar volle overvloed, rijkdom, trouw. En zo spoort Paulus Timotheus aan. Hij wakkert hem aan. En hij wakkert ons aan. Om het voorbeeld te volgen. En zelf ook tot een voorbeeld te zijn. Want het voorbeeld zijn voor een ander is ook een ontzettend krachtig middel in de handen van de Heere. In de 17e eeuw waren er in Japan christenvervolgingen. En dat pakten ze zo aan. Ze kwamen bij een dorp. Dat heette Fumei. Of Fumie, andersom. Ze kwamen bij een dorp aan. Dat dorp sloten ze af. En bij de toegangsweg naar dat dorp legden ze een plaat op de grond. Een afbeelding van de Heer Jezus. En vervolgens lieten ze het dorpshoofd naar voren komen. En hij moest het dorp verlaten langs deze weg. Hij had die twee keuzes. Of hij liep en hij stapte op die afbeelding van Jezus. Koperen plaat in musea zijn ze nog te zien. Of hij liep er langs heen. Maar dan werd hij terzijde genomen en gedood. En zo moest ieder uit het dorp over deze weg het dorp verlaten. En dikwijls gebeurde het. Dat als één koos om die afbeelding heen te gaan. Dat de anderen daarachter de moed kregen om ook te lijden. En ook Jezus te belijden. Maar evenzeer ook de andere kant. De lafheid van de één. Pakte ook de lafheid bij de ander aan. Wees een Onesiphorus voor anderen. Leid. Opdat anderen de moed krijgen om voor de Heere te lijden. Want hij
is de moeite waard om je leven te offeren. Amen. We gaan zingen uit Psalm 54. Daarvan zingen we het tweede en het derde vers. Want vreemden stekend hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Maar ook over die God die een helper is in het lijden. En de vreugde, vers 3. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heer der Heren. We zingen uit Psalm 54, het tweede en het derde vers.

Gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u komen wij met onze dankbaarheid. Om te horen over dat pand bij u weggelegd. Om te horen van het pand ons toevertrouwd. Wat bent u een groot God. Een geweldig God. En Heer, wij bidden u. We mogen meezeggen, ik schaam mij niet. Ze mogen meezeggen, ik weet wie ik geloofd heb. En Heere, spoor ons aan en geef ons de kracht door uw geest. Om zo in deze wereld te zijn, te leven, te staan. Geef ons de woorden om gezonde woorden te spreken. Geef ons de gelegenheden waarin we dat ook mogen doen. Geef ons een open oog, een hart voor broeders en zusters in nood. Laat zo de dankbaarheid tot u, Heere. En de zekerheid van het heil in uw Heer Jezus Christus. Onze kracht geven om zo ook u te dienen. Met liefde en dankbaarheid. Help daarin, Heere, als we morgen weer plekken komen waar we misschien wel de enige zijn. Of waar er velen zijn, maar waar het er nooit over gaat. Moedig ons aan. En geef dat zo ook ons voorbeeld voor anderen weer. Tot nieuwe moed mag leiden. Opdat heel dit land, ja heel deze wereld, dit evangelie mag horen. Komen tot u ook met de vreugde en de nood van de gemeente. We danken u met mevrouw van Kolthoorn Kroes. Als ze weer thuis mocht komen. Dank u dat de revalidatie zo voorbij mag zijn. En weer terug op de vertrouwde plaats. Dat u haar daar goed en nabij zijn. En dat de dankbaarheid aan u ook in haar hart aan u geofferd mag worden. Stel haar tot zegen voor mensen om haar heen. En wees tot haar, voor haar een rots om te staan, te bouwen. We bidden u voor Wim Leusink. Is nabij in het traject van bestralingen dat gestart is. Door hem de kracht daarvoor geven. En ook geven dat zijn lichaam het aan kan. En dat het nut zal hebben om de tumoren te bestrijden. We danken u dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden, Heere. Uw naam zij daarvoor geprezen en geloofd. Is hem daarbij ook zijn vrouw, zijn kinderen. En dat ze samen aan uw hand mogen wandelen. Wees hen een leidsman in heel dit traject. We bidden voor Samuel Kambeel, die opgenomen is in het UMC in Groningen. We danken dat de situatie voor nu stabiel is, maar we bidden ook om helderheid in de onderzoeken die volgen naar darmafwijkingen. We bidden voor zijn ouders Pim en Maria. Als het een weg is die je niet wilt voor je kind, die pijn doet, die angstig maakt. Geef hen wat zij nodig hebben. In elkaar, om elkaar te helpen en tot een steun te zijn. In mensen om hen heen die hen dragen in gebed en in hulp. In het oog te slaan op u. Heer, ontferm ze zich over deze kleine Samuel. Dat in zijn jonge leven uw stem mag klinken. En gehoord mag worden. Door hem, door zijn ouders.

groot maakt. Dat u als zijn God leert kennen. Wees dit gezin erbij en laat het zijn een tempel. Een huis waar u gediend wordt. We danken u voor het huwelijksjubileum van Gerrit en Alida Zijnstra Matissing. 45 jaar mochten zij getrouwd zijn. Een bijzondere mijlpaal, heren. Zoveel jaren aan elkaar gegroeid, met elkaar geleefd. We danken u voor al die jaren waarin u de trouw hebt gegeven. Waarin u de liefde gaf. Waarin u zorgde. Geef ook op de hoge leeftijd Gerrit en Alida alles wat zij nodig hebben. Om blijvend elke dag opnieuw voor elkaar een man en vrouw te zijn. Elkaar bij te staan in alle dingen van het tijdelijke en het eeuwige leven. Zoals zij eens beloofd hebben. En geeft u hen alles wat zij daarin nodig hebben. Heer, wees een zon in hun leven. Een schild voor alle aanvallen die er zijn. Ga met hen. We bidden nu voor het beroep. Dat is uitgebracht ook voor dominee Molenaar. Die deze week moet beslissen, besluiten voor uw aangezicht. Geef hem helderheid, heren. In de weg die hij moet gaan met zijn gezin. Dan wel hier naar Elburg, dan wel naar blijvend in Zoetermeer. En tegelijkertijd, heren, willen we als gemeente ook de nood en het verlangen bij u neerleggen. Dat er een groot verlangen is dat zijn jaarwoord mag klinken en hij mag komen. Heren, leidt zijn weg naar de gemeente om hier de plaats in te nemen. In uw gemeente te leiden en voor te gaan. Om zonder schaamte het evangelie te verkondigen. Om die gezonde woorden te spreken van zondag tot zondag. Dat bidden we ook voor de andere wijkgemeente hier te plaatsen, die ook al geruime tijd vakant is. Zend, heren, een dienaar trouw aan u. Om de gemeente te dienen, voor te gaan, te leiden. U, in uw raad, weet u wat goed is. Ook als de weg soms anders gaat dan wat wij zouden wensen. En dan bidden we ook, heren, dat we dan ook daarin het geduld en de afhankelijkheid aan u mogen leren, steeds opnieuw. Zegen de gaven die we mogen gaan inzamelen. Geef een blijmoedig hart in het geven. En heren, zo komen we met al deze gebeden tot u. Biddend voor uw volk Israël, zegen haar. Biddend voor de kerk waar zij vervolgd wordt, geef haar volharding en standvastigheid. Biddend voor ons land en volk, geef wijsheid aan allen die regeren. Heren, wij zien op naar u. Maar meer nog, wij zien uit naar u. En daarom, Heer Jezus, bidden wij met verlangen. Kom. Kom haastig, Heer Jezus. Terug naar deze aarde. Dat die tijd mag aanbreken. Dat het lijden voorbij is. En de volmaaktheid daar zal zijn. Kom haastig. Maranatha. Amen. Wij zingen tot slot met elkaar Psalm 132, vers 8 en 12. Houdt uw geslacht mijn heil verbond, het vastgetuigenis van mijn mond. En wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand. Wij zingen uit Psalm 132, vers 8 en 12.

Gemeente, ga daarheen in vrede. Bewaar het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. Opdat ook u tot een zegen zult zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Zo hebben we samen kunnen luisteren naar de kerkdienst vanuit de grote kerk hier in Elburg. Dominee van Maurik uit Emst was de voorganger. Het is 11 uur. We gaan wat verder met muziek tot ongeveer 11:30. En ik wou eigenlijk beginnen met een samenzang, een medley van het Groot Johannes de Heerkoor. En dat is, twee liederen zitten daarin. Als geen nood gezeten en groot is uw trouw, o Heer.

af en toe dan loop je tegen hele bijzondere uitvoeringen van mooie en bekende liederen aan. Hier, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. En waarom komen we tot u? En dat horen we straks in het volgende lied. Omdat u mijn toevlucht bent, Heer. Ik ben veilig en geborgen. U bent mijn God. Ik vertrouw alleen op u. En dat is een uitvoering van Psalm 91 van het interkerkelijk koor His Reflection. En ik heb deze niet zomaar voor me liggen, want die wou ik even koppelen aan een persbericht, een vooraankondiging van een koorconcert in Elburg. Dat is op zaterdag 7 november. Als u dat vast in uw agenda zet, zaterdagmiddag 7 november is er een koorconcert. Wordt er een koorconcert georganiseerd in Elburg. Het koor Choir for Hope uit Barneveld onder leiding van Peter Overduin zal daar samen met het interkerkelijk koor His Reflection onder leiding van Edith Post een koorconcert geven. De opbrengst van deze middag is bestemd voor het UMC Utrecht en het WKZ Foundation. En dat is vroegtijdige opsporing naar longkanker en de chirurgische behandelingen daarvoor. Zet het vast in de agenda, zaterdag 7 november, zaterdagmiddag. En voor zover nu bekend zal daar op zondagavond 1 november hier in het avondprogramma wat meer aandacht en aandacht aangegeven worden. Zaterdag 7 november. En als u dan toch de agenda erbij hebt liggen, noteer dan ook vast zaterdag 28 november. Dan is weer het jaarlijkse adventconcert van het Veluws Mannenensemble. In samenwerking met de vocalgroep Yundiek. Beiden staan onder leiding van Wilbert Mgree en er zullen diverse muzici aan meewerken. En de opbrengst daarvoor is, zoals al jarenlang, bestemd voor de wensambulance Gelderland. 7 november, zaterdagmiddag, het korenconcert. En 28 november het adventconcert in Doornspijk. En dan juist vandaag, juist nu, begin van deze nieuwe week, Psalm 91, His Reflection.

De goedheid van God. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending en ik wil jullie danken voor het luisteren. En ik hoop dat u iets van de goedheid van God mag ervaren in uw leven. Niet alleen de hoogtepunten van je leven, maar misschien juist ook in de dieptepunten. Als er een wolkje voor de zon langs schuift en je soms even niet meer weet hoe het verder moet. Juist dan ook de goedheid van God te mogen ervaren. Ja, dat is eigenlijk een hele rijke zegen. Ik wens je nog een hele fijne en een goede zondag toe. We gaan eruit met het lied van Alan Jackson. Amazing Grace, genade, zo oneindig groot.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang zal zijn in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen. Mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En mogen God ons zegenen met honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat een korte file nog op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere week, 2 uur lang, gospelmuziek, nieuws en nog veel meer. Dit is de Glory of Gospel.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Je hoort een nummer van Mozik, Worship, U bent sterker. En straks gaan we eens even kijken waar ze nog allemaal gaan optreden. Want ze zijn bezig met een reeks concerten. En ze gaan ook hebben nieuwe muziek uitgebracht. Gaan nieuwe muziek, dat ga ik allemaal even checken voor je. Dus daar komen we zeker straks op terug. We gaan eerst verder met een nummer uit, ja, volgens mij uit 2026. Er staat bij mij in de computer 1970, maar dat klopt helaas niet. Ik heb het over een nummer van Jamie McDonald en The Chosen. Dat is nummer Roots, een nummer uit 2026.

Nummer Halfway Home van We Are Messages. Een mooi nieuw nummer van hun. Toby Mac heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Het nummer Campfire Dead Fairy Love. Deze hoor je natuurlijk ook hier. En straks gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw te horen is in het mooie Nederland.

0: Campfire, het nummer Toby, of het nummer van Toby Mac. Nieuw nummer van hun. Goed, dan is het tijd voor...
1: Gloria of Kaspel, nieuwsflits.
0: Ja, de nieuwsflits, nieuws over Floor, want die heeft... een nieuw nummer gemaakt op 4 september, jongsleden. En die heet Eindeloze Armen. Een lied over troost, geborgenheid en armen waarin je mag schuilen als het leven even moeilijk is. Je kunt er ook een mooi christelijke boodschap in horen. Dat je bij God altijd welkom bent. En dat hij je niet loslaat. Luister mee, dit is Floor met Eindeloze Armen.

eindeloze armen van Floor. Nieuwe muziek hier bij The Glory of Gospel. Dan is nu tijd voor het nummer Doen van Koen van der Heuvel. Koen is een bekende naam binnen de christelijke muziek en schrijft liederen die vaak gaan over het geloof, het dagelijkse leven en onze relatie met God. Met Doen nodigde hij ons uit om niet alleen te praten of te denken, maar ook daadwerkelijk in beweging te komen. Luister mee, dit is het nummer Doen van Koen van der Heuvel.

Het nummer Alles van Koen van de Heuvel. En die ga je zeker vaker horen bij The Glory of Gospel. Dan nog nieuwe muziek van Protter en Dwight Dissel. Daar gaan we ook naar luisteren. Mijn Stem. Een mooie samenwerking tussen een heerlijke, eerlijke hip-hop van Protter en de warme, krachtige stem van Dwight Dissel. Het nummer gaat over het vinden van je eigen stem. En ontdekken wat jou vormt en richting geeft. Een persoonlijk en hoopvol lied. Luister mee naar Mijn Stem van Protter en Dwight Dissel.

Joshua Queen met het nummer Judas. Ja, de cd is uit. Na het uitbrengen van het album gaat Mozik Worship nu ook op tour. En je kunt erbij aanwezig zijn. En tijdens deze tour spelen ze liederen van hun gelijknamige album Jezus Messias. Mozik Worship is een community van aanbidders, muzikanten en songwriters met één gedeeld verlangen. Leven in Gods vertegenwoordigheid en Jezus centraal stellen in alles wat ze doen. Wat begon binnen Mozik 0318 is uitgegroeid tot een brede beweging die de kerk wil dienen door haar voor te gaan in aanbidding. Geen performers, maar priesters. Mensen die andere mensen meenemen naar het hart van de Vader. En tijdens de tour zingen ze liederen van hun nieuwe album zoals Eén Heer, Ruimte, Het Lam en natuurlijk de titeltrack Jezus Messias. Veel van die nummers zijn geïnspireerd door Matteüs 16, waar Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordt, u bent de Messias. De avonden worden georganiseerd samen met Events for Christ en Compassion. Nodig je uit om stil te staan bij Jezus, te luisteren, mee te zingen en dichterbij te komen. Bij Hem, onze Messias. Je kunt erbij aanwezig zijn. 16 oktober gaat de tour verder in Surhuis te Veen. 17 oktober in Amersfoort. 23 oktober in Rijssen. Zwolle op de 30ste oktober. En 31 oktober in Middelburg. Ik zou zeggen, wees er zeker bij. Een van die avonden van Mozik Worship. Meer info en kaartjes kun je gaan naar eventsforchrist.nl. Ja, dan gaan we muziek luisteren van Martijn Buwalda. Hij is druk bezig met de tour. De rest mag je hebben. Maar we gaan luisteren naar het nummer Op Mijn Manier. Dit is Martijn Buwalda. MUZIEK

vergeten zijn. Ja.

Het nummer Thankful, Haley Jones, nummer uit 2026. Gaan we eruit met een nummer van Elevation Worship, Kendler Moore en Chris Brown. Het nummer Alleluia. Tot na het nieuws en weer, voor nog een uur, The Glory of Gospel. Ja.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nummer Heilig, een mooie medley van het Ademproject. En dan hebben we het over Elijah, Pearl Overshoom, William Wixley, Abigail, Martina en Amanda Locke. En er staat nog een R'tje achter. Of die van Reijer is, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar goed, het nummer hebben ze in ieder geval uitgebracht in 2025. En ja, het is een geweldige mooie groep. Ik vergeet volgens mij nog wat mensen die daar ook bij in zitten. Maar ze maken een schitterende muziek natuurlijk. Waar jij weer heerlijk naar kan luisteren. De nummers stonden in de top 1008 op plekje 320 nieuw in de lijst. We gaan snel verder met 319, ook nieuw in de lijst. Dan heb ik het over Elevation Worship en Brendan Lake. Dit is nummer I Know a Name.
1: I know a name.

breek de hemelen open. 530 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over het nummer van In Salvation op plekje 316. Goed, dan gaan we een stukje scrollen naar boven. En dan hebben we het over 310. 76 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Marielle Mardin. Het nummer Spiegel. Het nummer werd ook gezongen vorig jaar tijdens het Feest van Licht. En dit jaar zal het 31 en 1 november weer zijn in Oldebroek. Meer informatie vind je op hun Facebookpagina Feest van Licht. Daar kun je ook gratis kaarten reserveren. En binnenkort hoor je daar vast en zeker meer over.

Maak ons hart onrustig. Natuurlijk een nummer van Cijfers voor Gerechtigheid. 54 plekken gestegen in de lijst. We vinden nog plekje 308. Dan gaan we naar 303. We gaan wat sneller door die lijst heen. Want anders gaan we er niet komen voor december. En ja, in december is de nieuwe lijst alweer. Dus ik zou zeggen, tempo erop. We gaan door naar met 303. 92 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Toby Mac en Zach Williams. Je hoort hem al. Het nummer Cornerstone.

Do It Again. Ja, en toen dacht ik van, oh ja, ik heb al Elevation Worship gedraaid. Maar toen met Brendan Lee, dus ja. Ik kan er niks aan doen, hij is gedraaid, dus ik kan het niet meer terugdraaien. Maar eigenlijk heb ik de afspraak, 1 keer een artiest in het uur. Dus, maar goed, Elevation Worship hoorde je met het nummer Do It Again. 29 plaatsjes gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 299. I Can Only Imagine. Mercy Me. Die vinden we op plekje 297 in de lijst. 193 plekken gedaald.

Fix My Eyes for King and Country. En als ik dan aan ogen denk, dan denk ik aan mijn zoon. Die doet dan zijn handen voor zijn ogen en die zegt... Wie doet het licht uit? Wie doet het licht uit? Ja, de grap van Mats. Goed, Fix My Eyes for King and Country. Die vinden we op plek 295 in de lijst. 66 plekken gestegen. Dan gaan we door naar 292. 32 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Lauren Daigle. Dit is het nummer Hold On To Me.

God is met ons, de formatie LEF. 127 plekken gestegen in de lijst. Die vinden we op plek 291. Sluiten we dit uur af en deze uitzending af met plekje 289. 18 plekken gedaald in de lijst. Wat de toekomst brengen mogen. Dit is Reisgenoten. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloriousgospel.nl.

Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door...

0: Wijnand Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer, de regenbuien nemen wat af, het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger en vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hoi, heel hartelijk welkom bij het programma Opgewekt. Leuk dat je vanavond ook weer luistert. En het is vooral bijzonder dat je luistert, want ik weet niet hoe je eruit ziet. Ik weet niet wat je denkt. Jij ziet mij niet. Maar we zijn toch samen zo rond dit programma, rond de Bijbel, rond prachtige liederen. En misschien denk je wel, er is niemand die mij ziet. Er is eigenlijk niemand die mij kent, wat ik denk, wat ik voel. Je probeert het uit te leggen, maar een ander snapt het niet. Dan is er één die dat wel weet, want hij heeft jou gemaakt. En ik wil graag beginnen met de woorden uit Psalm 139. Super bekend, misschien al heel vaak gehoord, maar zo goed om even bij stil te staan, om even naar te luisteren. En ik lees een paar teksten en ik lees hem uit de basisbijbel, want soms is het als het anders klinkt, komt het meer binnen. U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed. U zag mij al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. Al mijn dagen stonden al in uw boek toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Wat heeft u prachtige gedachten, God? En zo ontelbaar.

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En zoals ook dit lied zegt, al voordat jij bestond, kende hij jou al. Hij wist al wie je was en hoe je zou zijn. En zijn dagen staan geschreven in zijn boek. Dat las ik voor in Psalm 139 en dat werd ook in dit lied gezongen. En ja, jouw naam is bij hem bekend, werd er gezongen. En dat is ook zo. God kent jou, hij weet wie je bent. Hij heeft jouw naam zelfs geschreven in zijn hand, zegt straks ook een lied waar we naar gaan luisteren. Hij wil je helpen in het leven en dat wil niet zeggen dat alles makkelijk is. Hij ziet namelijk ook jouw verdriet. Ook daar gaan we het straks even over hebben. Maar hij gaat met je mee en je mag bij hem zijn in zijn nabijheid. Je hoeft niks te presteren, je mag gewoon zijn. Vanavond ook even hier in dit programma. Geef je over aan hem, leg je een hand in zijn hand en weet dat hij met je meegaat.

De volgende liederen waar we naar luisteren zijn liederen die gaan over verdriet, over moeite, over pijn, over tranen. En dat is het lied Elke traan is een gebed. Het is een lied dat speciaal gemaakt is om troost te bieden in moeilijke tijden en benadrukt dat elke traan waardevol is en door God wordt gezien en bewaard. En het komt ook in de psalmen voor waarin staat dat God jouw tranen ziet en ze bewaart in een kruik. En in 2 Koningen staat ook, ik heb je gebed gehoord en jouw tranen gezien. En als je gaat verder zoeken, dan kom je dat huilen. Is een universeel gebaar dat in de Bijbel een diepere betekenis heeft. En een taal is die God begrijpt. En dat vond ik een prachtige omschrijving. Tranen en huilen hebben een veel diepere betekenis. Het is niet zomaar. Het is een taal die God begrijpt. En als je dan dit lied waar we naar gaan luisteren hoort, dan weet je dat jouw traan een gebed is naar God. Als jij de woorden niet hebt in jouw situatie, of als je gewoon niet zo goed bent in bidden, weet dat ook jouw traan een gebed is.

Ja, als je valt of als je verdrietig bent, vertrouw op hem. Hij zal je opvangen, hij zal voor je zorgen. Want zoals ik begon met Psalm 139, jij mag er zijn. Want God wil dat jij er bent. Hij is namelijk blij met jou en hij geniet van jou. En hij heeft je zo lief, jij bent zijn kind. En daar gaan we naar luisteren, een aantal liederen die daarover gaan.

Ik had het niet mooier kunnen zeggen als deze liederen. Ik ben gekozen, niet verlaten. In u weet ik wie ik ben. U bent voor mij. U bent met mij. In u weet ik wie ik ben. En het lied van Lauren Daigle, You Say. Je kan soms zulke negatieve gedachten hebben, maar Gods woorden over jouw leven zijn positief. En dan ja, dat ene kinderliedje, je mag er zijn. Nou, dat zeg ik ook tegen jou. Dus wat ik al zeg, het maakt niet veel uit, want de liederen zeiden al heel veel. En die liefde van God is er altijd geweest. Hij heeft altijd liefde voor jou gehad, voor mij gehad, voor de wereld gehad, voor zijn kinderen, voor zijn volk. En lied 726 zegt anker in de tijd. En dat gaat ook over dat Gods liefde hetzelfde is gebleven. Gisteren, vandaag en morgen. Hij is de spil van alle eeuwen. Hij is het anker in de tijd. Hij is de bron van al het leven. Hij is ons doel in eeuwigheid.

Ja, en dan eindigt Psalm 139 met: God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe en help me om weer te leven zoals u het wil. En ik zou er dan eigenlijk zelf graag achteraan willen zeggen: laten we God danken. Laten we elke zegening die we van hem krijgen, laten we die tellen, zodat we weten hoe gezegend wij mensen zijn, dat we kind mogen zijn van zo'n geweldige Vader. En we gaan het lied zingen, Counting Every Blessing. Ooh.

Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij nog voordat ik het heb gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij. En dan houden we net dat lied over Counting Every Blessings. Voor uw goedheid prijs ik u. En dat is wat we doen. En daarom wil ik heel graag dit programma afsluiten met een overwinningslied. En ik wens jullie een hele mooie week toe. En weet dat het niet uitmaakt wat je doet. God houdt van jou. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met

pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom op deze zondagavond bij de lokale omroep van Elburg. Jan en Leni van den Berg zijn vanavond weer voor u in de studio en wij zijn weer blij en dankbaar dat we dit zondagavond weer samen met u mogen gaan beleven. En wat hebben wij op het programma staan deze avond? Zoals u gewend bent van ons, is het eerste half uur bestemd voor ons kinderprogramma. En daarna kunt u vanaf 7:30 tot 8:30 luisteren naar het thema van vanavond, van hart en ziel. En dat gaat over Anker van Hoop. Om 8:30 is Aartie van Geesten weer met het vervolgverhaal. En om ongeveer 9:15 zijn er dan weer de verzoekliederen die voor en door u zijn aangevraagd. En als afsluiting hebben we natuurlijk weer een korte avondoverdenking. Maar ik denk dat er al een heleboel jongens en meisjes klaar zitten om te luisteren. Want jullie half uurtje gaat nu beginnen met het eerste liedje.

Ik heb vanavond ook een Bijbelverhaal meegenomen. En dat gaat over een man die al 40 jaar lang ziek is. Er was een man die de hele dag op de grond zat bij de deur van de tempel. Als er mensen aankwamen, hield hij zijn hand op en hij riep: "Geef mij wat, geef mij een paar centen om brood te kopen." Die arme man had zijn hele leven nog geen stap kunnen lopen. Zijn benen waren niet goed, hij was verlamd. Zijn benen waren slap, hij kon er niet op staan. Dat was altijd zo geweest. Toen hij klein was, had zijn moeder hem geen lopen kunnen leren. Hij zakte zomaar in elkaar als ze hem neerzetten. Toen hij groter werd, liepen de andere jongens vrolijk op straat te spelen, maar hij kon niet meedoen. Hij zat verdrietig aan de kant. Nu was hij een volwassen man. Hij was al meer dan 40 jaar. De andere mannen konden gaan werken en geld verdienen, maar hij niet. Hij moest bedelen. Daarom zat hij daar bij de deur van de tempel. Daar werd hij 's morgens heen gedragen. En als er mensen aankwamen, hield hij zijn hand op. En soms kreeg hij wat. En vaak kreeg hij helemaal niets. Het was een arme, ongelukkige man. Maar op een dag is die man ineens gezond geworden. Het gebeurde 's middags om 1 uur of 3. Dan gingen er altijd veel mensen naar de tempel, want om 3 uur werd daar altijd een offer gebracht. Die man zat bij de mooie gouden deur van de tempel. En toen kwamen Petrus en Johannes eraan. Die wilden ook naar de tempel. De kreupele man hield zijn hand op en riep: "Geef mij nog wat geld om brood te kopen." Er werd geen cent in zijn hand gelegd, maar Petrus zei: "Kijk ons eens aan." De man keek op en dacht: "Wat wil die meneer toch?" Petrus zei: "Geld heb ik niet voor je, maar ik heb wel wat anders en dat zal ik je geven." Hij pakte die man bij de hand en zei: "Sta op, de Heere Jezus wil je weer beter maken." En toen trok hij die kreupele man overeind. Toen moest die man wel gaan staan op zijn zieke benen. Maar die benen waren niet ziek meer. De voeten en de enkels van die man waren heel stevig geworden. Hij kon staan en lopen, net zo goed als ieder ander. De Heer Jezus in de hemel had hem helemaal beter gemaakt. Wat was die man blij. Hij huilde en lachte en hij jubelde het uit. "Ik kan lopen. Ik ben niet kreupel meer. De Heere heeft mij gezond gemaakt. Wat is de Heere goed voor mij." Hij sprong en hij danste. Hij danste achter Petrus en Johannes aan de tempel binnen. In de tempel waren veel mensen. Die keken verwonderd en ze zeiden: "Wie is dat? Is dat niet die kreupele man die bij de deur van de tempel zat te bedelen? Is hij nu weer beter? Hebben Petrus en Johannes hem dan beter gemaakt?" Ze kwamen allemaal om Petrus en Johannes heen staan en ze keken heel eerbiedig. Maar Petrus zei tegen die mensen: "Jullie moeten ons niet zo eerbiedig aankijken, want wij hebben die man niet beter gemaakt. Dat heeft de Heere Jezus gedaan." En hij zei tegen de mensen dat ze de Heere Jezus lief moesten hebben en hem moesten vragen of hij hun zonde vergeven wilde. Hij zei: "De Heere Jezus is niet dood. Hij is weer opgestaan uit het graf en nu is hij in de hemel. Hij wil jullie allemaal gelukkig maken." Petrus zei nog veel meer en de mensen luisterden heel graag naar hem. Maar er waren ook priesters in de tempel en die vonden het helemaal niet goed dat Petrus daar zo stond te spreken. Ze riepen de soldaten en die grepen Petrus en Johannes en stopten ze in de gevangenis. De hele nacht zaten Petrus en Johannes opgesloten, maar ze vonden dat niet erg. Ze dachten: "De Heere Jezus heeft zoveel voor ons geleden, nu mogen wij ook eens wat voor de Heere Jezus doen. Wij mogen voor hem in de gevangenis zitten." En ze waren helemaal niet verdrietig. Maar de volgende morgen kwamen de soldaten ze weer halen en ze brachten ze naar die boze priesters. En de priesters dachten: "Wij zullen die beide mannen maar eens heel goed bang maken. Dan zullen ze de mensen wel niet meer van Jezus durven vertellen. Want wij willen niet dat er nog over Jezus gesproken wordt. De mensen mogen niet naar die discipelen luisteren. Ze moeten naar ons luisteren."
En toen zeiden ze tegen Petrus en Johannes, je mag niet meer van de Heer Jezus vertellen hoor. Pas op, als je het weer doet, dan zullen we jullie. Maar Petrus en Johannes werden helemaal niet bang. Ze zeiden, de Heer Jezus heeft zelf gezegd dat wij het doen moeten en daarom doen we het ook. Wij moeten de Heer Jezus meer gehoorzaam zijn dan u. Toen probeerden de priesters nog eens om Petrus en Johannes bang te maken, maar daarna lieten ze ze vrij. Ze durfden de discipelen geen kwaad te doen. Maar nu waren ze nog veel bozer geworden. Ze dachten, wacht maar, wij krijgen die mannen wel. Wij hebben de Heer Jezus gestraft en wij zullen zijn discipelen ook wel straffen. Maar de discipelen wisten dat de Heer Jezus altijd voor ze zorgen zou.

Ja, en het volgende liedje is weer een verzoekje voor Hanna, Marta en Rodé Post. En we hebben een heel leuk liedje voor jullie uitgezocht. En ik hoop dat jullie het kennen en dat je ook mee kunt zingen. Want het heet Daarom geroepen om te zingen.

Ja, geroepen om te zingen. En we hoeven niet alleen maar te zingen. We mogen ook een heleboel dingen vragen aan de Heere God. En dat doen we als we gaan bidden. Daar gaat het volgende liedje over. Want dat liedje heet Daarom bidden wij.

Ja, in de naam van Jezus mogen we een heleboel dingen vragen. En we mogen ook een heleboel dingen bidden aan de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is een echte vriend.

Ja, en het volgende liedje heeft als titel Eerlijk is eerlijk. En wat is het fijn, hè, als je weet dat je vrienden of je familie, papa, mama, opa en oma, noem maar op, eerlijk tegen jou zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel belangrijk dat jullie eerlijk zijn tegen iedereen. Luister maar mee naar het mooie liedje Eerlijk is eerlijk.

Ja, eerlijk is eerlijk. En dat is toch wel heel erg prettig als je gewoon eerlijk dingen kunt zeggen. En weet je, je mag ook al die dingen eerlijk tegen God zeggen, ook als je iets verkeerds hebt gedaan. Gewoon eerlijk het aan God vertellen. Want weet je, God heeft alle kinderen lief.

Ja, het is inmiddels al 7:30, maar ik heb toch nog één liedje voor jullie. En jullie weten vast wat voor liedje dat het is. Ik ga slapen, ik ben moe. Met dit liedje wensen we jullie welterusten en straks een hele fijne week weer op school. Slaap lekker.

Ja, luisteraars, wij zijn toe aan het volgende programma-onderdeel. En dat is met hart en ziel. En ik heb als thema mijn schild en de betrouwen. We hebben een uniek volkslied. Het Wilhelmus is een soort van psalm. Een uiting van persoonlijk geloofsvertrouwen. Het is een prachtig en indrukwekkend lied. Veel tonen heeft het gemeen met psalm 33. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Het is een soort van echo van wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild.

Een schild heeft natuurlijk alles te maken met strijd. Er is strijd aan gang. Welke? Het koninkrijk Juda tegen koning Sanherib. Hoeveel oorlogen heeft Israël niet moeten doorstaan? De Joodse oorlog mondde uit in de verwoesting van Jeruzalem. En ook in andere oorlogen werden zeker 6 miljoen Joden omgebracht. Ook de christenvervolging neemt hand over hand toe.

De apostel Paulus schrijft aan het slot van zijn brief aan de Efeziërs dat wij ten diepste niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen duivelse machten. Er is een geestelijke strijd aan de gang en de boze schiet brandende pijlen op ons af. Verborgen verleiding. De duivel, de wereld, ons eigen vlees houden niet op ons om aan te vechten. We zijn zo zwak dat we geen ogenblik in eigen kracht zouden kunnen standhouden. Integendeel.

De psalmist van Psalm 33 beleidt dat God ons schild is. Hij is schild, omdat bij hem alle macht berust. Hij heeft een krachtig woord, een scheppingswoord. Hij sprak en het was er. Maar de Heer is niet alleen de wereldschepper, die is gaan uitrusten en verder niet meer naar zijn schepping omzag. Nee, hij is ook de wereldleider, die de plannen van volken teniet doet en wat naties beramen, verijdelt.

God handelt niet in willekeur. Dat doet zijn naam al weten. Hij is de Heer, de God van het verbond. Hij blijft trouw van generatie tot generatie. Hij laat niet varen de werken van zijn hand. Hij heeft een verbond gesloten met zijn volk Israël. In de zegeningen van dat verbond mogen door Jezus Christus de volken delen. Op hem kun je aan. Hij is rechtvaardig. Hij handhaaft het recht.

De aanvallen van Gods tegenstander zijn sterk. Dat hebben de gelovigen altijd ervaren. Hij zoekt wie hij kan verslinden, de boze. En zijn tactiek is vreselijk en geniepig. Maar zalig ben je als je van God bent, hem vreest, op hem hoopt, hem vertrouwt. En als je kunt zingen: mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Maar God kan zo ver lijken. En de aanvallen kunnen zo sterk zijn, de nacht zo duister en ons geloof zo klein. Toch weten wij, dankzij de overwinning van Jezus Christus, dat de boze niet het laatste woord heeft. En hierom bidden wij om de voltooiing van al Gods belofte. Wij bidden: verlaat ons nimmermeer. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam.

0: Ja, de klok van 8:30 en gelukkig is Aartje weer aanwezig om het vervolgverhaal met ons te delen. Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op een jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en ze wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit Stammers was, neemt hij zich voor om alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft wordt de brief niet gevonden. Ook Annegien overlijdt. Hilly blijft alleen achter en hoort af en toe iets van Fokke, de man waar ze nog steeds verliefd op is. Ze besluit door te gaan als verloskundige en de koeien te verkopen. Pas als Hilly de linnenkast opruimt, vindt ze de brief waarin staat dat Klaas Stammers gelijk heeft. Hoofdstuk 18 uit Toen ik jou zag van Mary Schoon met Aartje van Geest.
1: Hilly slentert van de kerk terug naar huis. De zon schijnt, maar ze ziet het niet. Lien, die met haar jong azeel en ketting bovenaan de dijk staat, begroet Hilly mekkerend. Ze aait het beest over de kop en gaat het pad op. Fokke is weg. En hij heeft niet eens goeiedag gezegd. Nu werkt hij bij IJsbrand Veldkamp van de Mariahoeve. En de boerderij ligt toch zeker wel zo'n 4 kilometer verderop. Nou, daar zal hij dan zijn fuiken wel uitzetten. En hij lust niet eens eieren, zo'n komediant. Waarom kocht hij ze dan toch? Ze schrikt op van stampende paardenhoeven. Klaas Stammers doktert met paard en wagen zijn erf op. Niet veel later stapt Trude van de bok. Hilly had het al gehoord. Trude is weer helemaal opgeknapt. Ze hield het niet langer in dat sanatorium uit en wilde naar huis. Als Klaas Hilly op haar erf ziet staan, steekt hij zijn hand naar erop. Nou, moe, zegt Hilly tegen zichzelf. Een tijdje terug wilde die me nog aan mijn haren voor de rechter slepen. Dreigde die met van alles en nog wat. Wordt ze nou aan alle kanten voor de gek gehouden? Of is die nou zo opgewekt omdat zijn vrouw weer thuis is? Nou, het zal het laatste wel zijn. Ze draait de sleutel om en stapt naar binnen. Laat je de kop niet gek maken, Hilly, zegt ze weer tegen zichzelf. Trap er niet in. Het is een Stammers, onberekenbaar volk. Als ze op een morgen van een bevalling thuiskomt, waar zo'n beetje alles is misgegaan, de dokter er met de verlosstang, dat martelwerktuig, aan te pas moest komen en moeder en kind het op het nippertje hebben gered, hangt ze de jas op een paal bij de opgang van haar pad. Heel even dacht ze dat er iemand stond. En heel even maakte er hart een vreugdesprongetje, omdat ze dacht dat het Fokke was. Ze trekt de jas van de paal, draait hem rond en bekijkt hem goed. Hé, de jas hing er al. Maar hij is er ook nog niet zo lang geleden opgehangen. Het is vaders jas. Dus Klaas Stammers heeft hem teruggebracht. Niet tot aan de deur, maar tot hier. Zou hij de strijd zonder slag of stoot hebben opgegeven? Zich erin berusten dat ze hem in geen eeuwigheid kan terugbetalen? Mocht dat toch eens waar zijn? Nou, dan zou er een last van de schouders vallen. Van de week stak hij ook al zijn hand naar erop. Dat vond ze toen al zo vreemd. Ze voelt voorzichtig in de zak. Ja, het blijft met die vent oppassen geblazen. Klaas is een geboren linkbiegel. Er kan wel een muizenklem in zitten, die ook op scherp staat. Haar vingers tasten rond. Het is geen klem wat ze vindt, maar de knoop. Dezelfde knoop die Gerrit Stammers jarenlang in zijn portemonnee bewaarde. En die hij bewaard heeft als een terrier. De knoop. Het 600 gulden bewijs. Nou is ze toch wel verschrikkelijk nieuwsgierig waarom Klaas de jas teruggebracht heeft. Maar om daarna te vragen, dat vertikt ze. Kan lang of kort duren, ze komt er toch wel aan de weet. Als ze een paar weken later de geit aan de weg zet, komt Klaas Stammers aangelopen. Eén moment heeft Hilly de neiging om het pad op te vluchten. Maar dat zou toch wel te kinderachtig zijn. Kaarsrecht, met haar kin naar voren en samengeknepen lippen, wacht ze op hem. Hij blijft voor haar staan, knikt vriendelijk en steekt zijn hand naar haar uit. Vragend kijkt ze hem aan. We moeten elkaar de hand maar weer schudden, buur, zegt Klaas. Alles is vergeven en vergeten. We laten het achter ons. We hebben het er niet meer over. We zijn tenslotte buren, of niet dan? Beduusd legt ze haar hand in de zijne. Meent hij dat nou? Begrijpt ze hem nou goed? Wordt Klaas opeens vergevingsgezind? Het is helemaal voor elkaar, hoor, zegt Klaas. Je had die envelop met 600 gulden zelf kunnen brengen. Maar dat je het fokken zwart hebt laten doen, dat begrijp ik. De stap was ook niet makkelijk voor je, hè? De zonden van de ouders komen nu eenmaal op de kinderen neer. Maar jou treft geen blaam, hoor. We kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken. Zand erover. Ik ben oprecht blij dat we weer goed zijn. Dag, Hilly. Hij draait zich om en gaat. Haar armen vallen slap langs haar lichaam en met open mond staat ze hem na. De woorden moeten nog tot het doordringen. Heeft Fokke daar 600 gulden gebracht? Langzaam slentert ze naar binnen en valt op een stoel neer. Ze kan het nog niet begrijpen. Zou ze Fokke nou echt 600 gulden aan Klaas Stammers hebben betaald? Maar hoe wist Fokke hiervan? Hoe komt hij aan zoveel geld? En waarom heeft hij het gedaan? Dat begrijpt ze al helemaal niet. Het duizelt haar. Maar ineens herinnert ze zich dat Fokke in de moestuin bezig was toen zij met Klaas hier in de keuken zoveel kabaal maakte. De deuren stonden open en Fokke moet de ruzie hebben gehoord. Maar waarom Fokke dit nou voor haar betaald heeft, ze kan er niet bij. Het zit er niet lekker. Ze mag hem op zijn minst gaan bedanken. Wie weet dat ze dan ook de reden hiervan hoort. En waar die als boerenknecht nou zoveel geld vandaan haalt, dat zou ze ook wel eens willen weten. Ze kampt haar haren, steekt het op in een knot en met moeders zondagse jas aan ziet ze er keurig uit. De zon schijnt en er staat een aangenaam briesje. Ze roept een groet naar Arie Klepper, de molenaar, die zijn lege meelzakken uitklopt. De molen op de hoge bult zwaait vrolijk met zijn lange armen door de lucht. Binnen het uur is ze er. Ze is al een paar keer over de weg heen en weer gelopen. Nou, ze is echt onder de indruk, hoor, van de rijk gedecoreerde boerderij van IJsbrand Veldkamp. Voorzichtig gaat ze het pad op. Je weet maar nooit of er zo'n valse bijtenbek op de loer ligt. Maar het lijkt mee te vallen. Maar als ze om de hoek van het huis loopt, springt er een enorme loebas voor haar voeten. Hij blaft de longen uit zijn lijf en Hilly blijft stokstijf staan. Gauw zwaait de achterdeur open en komt IJsbrand Veldkamp naar buiten. Bevreemd kijkt hij eraan. Maar hij heeft er de niet op, vreemd volk dat brutaalweg zijn erf opwandelt. Hij steekt zijn handen diep in zijn zakken en wacht tot ze wat gaat zeggen. Goedemorgen, zegt Hilly. En ze zet haar aardigste gezicht op. Ik zou graag Fokke Zwart willen spreken.
2: Wat moet je met Fokke?
1: Eén moment staat ze perplex.
2: Zij gaat die boer echt niet aan zijn neus hangen waar ze voor komt.
1: Ik wil hem bedanken. De man knikt.
2: Ik zal de boodschap overbrengen. Voor wie kan ik zeggen dat er geweest is?
1: Ze schudt haar hoofd. Nee. Ik wil hem graag persoonlijk spreken.
2: De boer kijkt als een geit die brandnetels eet. Nou, dan kan je lang wachten. Ik haal hem echt niet van zijn werk, hoor. Tijd is geld.
1: Hebben jullie al schaft gehad?
2: Waarom moet je dat weten?
1: Vraagt de man. Nou, dan wacht ik op de weg, zegt Hilly. Wilt u hem naar mij toesturen als die voor de koffie naar huis komt?
2: De boer haalt zijn schouders op en loopt richting de schuur. Ze ijsbeert wat langs de berm, tuurt alle kanten uit en bekijkt de boerderij eens beter.
1: Ineens is deze hoeve lang zo mooi niet meer.
2: Te groot, te opzichtig en overheersend in het weidse landschap. In de grote voortuin staan ook geen bloemen of bloeiende struiken. En de vitrage aan de voorkant, bij de kamerramen, die zijn op een kier na gesloten. Aan weerskanten van de bomensingel is het helemaal donker en somber. Het wordt warmer. Ze trekt haar jas uit, legt hem met de binnenzijde op het gras en gaat erop zitten. Een half uur lijkt een eeuwigheid als je moet wachten. Een man met kar en paard komt langs gedokkerd, draait zich om en kijkt nog eens over zijn schouder naar haar. Eindelijk is achter op het erf beweging en plotseling ziet ze hem lopen. Ze springt op, roept en zwaait. Fokke! Verbaasd blijft hij staan, maar komt dan toch haar kant uit. Ineens wordt ze zenuwachtig. Haar hart gaat tekeer en het zweet breekt eruit. Ze schudt gauw haar jas uit, hangt hem over haar arm en loopt hem tegemoet. Ze moet zich inhouden om hem niet te gaan rennen. Ze is plotseling zo verschrikkelijk blij hem te zien. Halverwege het pad staan ze tegenover elkaar. Hij knikt, steekt zijn handen in zijn zakken en kijkt haar vragend aan. Hij ziet er goed uit. Hij heeft zich vanmorgen niet geschoren, maar dat staat juist wel aantrekkelijk. Met glanzende ogen kijkt ze naar hem op. Ik kom je bedanken, zegt ze zacht. Waarvoor?
1: Het klinkt stroef. Haar gezicht betrekt. Ze wordt onzeker van zijn stugge houding. Ik heb begrepen dat jij een schuld van mij hebt afbetaald aan Klaas Stammers. Maar ik begrijp echt niet hoe je ervan af wist. Maar ik ben zo verschrikkelijk blij dat je het hebt gedaan. Ik had het in mijn eentje nooit gered om zoveel geld bij elkaar te krijgen. Ik kan je niet genoeg bedanken. Echt. Echt heel lief van je. Haar mond beeft en ze bijt op haar lippen. Met een strak gezicht kijkt hij eraan.
2: Nou ja, bij deze dan. Had je nog meer?
1: Ze kleurt tot aan haar haarwortels. Haar hart gaat als een razende tekeer. Waarom doet hij nou zo raar? zo afstandelijk alsof ze vreemden voor elkaar zijn. Ze glimlacht, probeert zijn hand te pakken. Maar hij springt achteruit. Ik wist echt niet dat jij zoveel geld had, zegt ze onzeker. Ik beloof dat ik mijn best zal doen om het zo gauw mogelijk terug te betalen. Hij schokschoudert. Niet nodig hoor. Ik heb de koeien van mijn vader verkocht toen ik van de boerderij ging. Nou, wat moet ik met die centen? Staat maar op de bank. Nou heb ik er iemand blij mee gemaakt. Ze knikt driftig. Nou, dat heb je zeker. Ze kijkt hem aan. Zoekt in zijn ogen wat ze zelf in haar hart voelt. Oh, ze zou wel willen uitschreeuwen dat ze mist, dat ze hem niet kwijt wil. Nog nooit is het zo tot haar doorgedrongen hoe erg ze naar hem verlangt. Hij hoort bij haar. Ze kennen elkaar al zo lang. Ze zou mee naar huis willen nemen, alle dagen samen met hem zijn. Maar hij staat er maar. Stijf. Ongenaakbaar. Er gaat een schok door haar heen. Oh, zou hij haar nog steeds zo lelijk vinden? Ze voelt aan de knot of die nog een beetje goed zit en niet is scheef gezakt. Ze is helemaal in de war. Ze ging hierheen met de allerbeste bedoelingen en nou doet hij zo. Hij mompelt een groet en draait zich om en loopt weg. Is dit het nou? Is dit het laatste? Een golf van paniek slaat door haar heen. Oh ja, je lust niet eens eieren, roept ze tegen zijn rug. Hij staat stil, draait zich om, kijkt er grijnzend aan. Was je dat vergeten, goudlokje? Ze heft haar handen als in een verontschuldiging. Ze kan niet eens kwaad worden om dat goudlokje. Het klonk plagerig, maar niet beledigend. Van om de hoek komt Veldkamp nijdig aangeklost en zwaait ongeduldig naar haar. Hé, hey, hoe zit het? Ga je mijn knecht nou nog langer van zijn werk houden? Als ze op de weg staat en nog snel even omkijkt, is het erf leeg en verlaten.

Ja, dat was Aati Vergeest met het vervolgverhaal. En wij gaan nu door met de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En we beginnen vanavond met een aanvraag van de muziekcommissie van Mannenkoor het Harde. Want de heer Pletten, hun lid, was op 5 oktober jarig. En u, meneer Pletten, wordt nog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag met het mooie lied Weihnachtsglocken.

Ja, over het volgende verzoekje is even wat verwarring ontstaan. Want er stond alleen de naam Klaas Jan vermeld op de mail. Wij weten dus niet of Klaas Jan de aanvrager is of Klaas Jan juist de ontvanger is. Maar in ieder geval, wij mogen samen met Klaas Jan gaan luisteren naar Psalm 1.

soezer die klokken. Dat zingt het mannenkoor het harde vanavond voor hun lid, de heer Van Apperlo. Op u, meneer Van Apperlo, mocht gisteren uw verjaardag vieren. En u wordt nog van harte gefeliciteerd door de muziekcommissie Mannenkoor het Harde en Omstreken. Suster, die klokken.

Ja, onze vaste aanvrager van de zondagavond heeft natuurlijk ook weer vanavond aanvraag gedaan voor een heel mooi lied en dan voor verschillende mensen. En die vaste aanvrager is natuurlijk Jacob Zwep. En Jacob heeft een lied aangevraagd voor het echtpaar Jantje en Dick van Norrel, want hij wil ze graag bedanken voor het feestje. Hij wil ook alle zieken bemoedigen en alle zorginstellingen begroeten. Hij wenst Frank Hop beterschap, maar ook zijn vrouw in het nieuwe Feitenhof wordt beterschap gewenst. Alle Loe-medewerkers krijgen een groet. Alle Lelygroep-medewerkers. Oma Hunestein, die 7 oktober jarig is geweest, wordt nog van harte gefeliciteerd. En ook Jantje van Dorp, die 5 oktober jarig is geweest, wil Jacob nog van harte feliciteren. En dat wil hij doen door voor u allen het mooie lied van de nieuwe cd van Eiland Urk te laten zingen. En het lied heeft als titel Hope.

Muziekcommissie van Mannenkoor Harder wil graag nog een lid van hun feliciteren met zijn verjaardag. En dat is de heer Buurkes. En meneer Buurkes, u mag vandaag uw verjaardag vieren. Ze hebben voor u het mooie lied uitgezocht, lang geleden in Efrata's Velden.

Ja, en de muziekcommissie van Mannenkoor het Harde heeft nog één lied aangevraagd. En dat is bestemd voor alle zieken van Mannenkoor het Harde. En u mag gaan luisteren naar het lied Troost nu mijn volk.

Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Met dit lied willen Jan en ik graag een hartelijke groet overbrengen voor Paima Vlieger en voor mevrouw Eipie van Toever in Mariposa. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen.

Wij willen hier vanuit de studio ook een hartelijke groet overbrengen voor Joop en Neeltje Bosman. En ook met dit lied willen we jullie samen bemoedigen. U bent mijn schuilplaats, Heer.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

waarlijk mijn ziel. Keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden. O volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats.

Ja, het laatste verzoekje van deze zondagavond is bestemd voor u allen thuis. Alle luisteraars die vanavond weer afgestemd hebben op de lokale omroep van Elburg. En we willen u het mooie lied laten horen. U bent mijn alles, Heer.

Ja, en we hebben nog even wat tijd over voordat we naar de avondoverdenking toe gaan. En daarom heb ik nog een gedicht opgezocht en kunt u straks nog luisteren naar instrumentale liederen van Magé en Magé. Ik heb als titel boven het gedicht Houvast staan. Het houvast in mijn leven is niet mijn geld of goed, nog het verstand aan mij gegeven of wat mijn omgeving zoal doet. Houvast krijg ik ook niet door allerlei gepraat of door de dingen die je ziet, niet als het goed met me gaat. Want ik ben bij machten niet om deze dingen vast te houden. Onzekerheid ligt in het verschiet, krampachtig pogen alles te behouden. Mijn zekerheid, dat is mijn God, omdat Hij me kent. In Hem ligt heel mijn levenslot, Hij is mijn fundament. Want wat Hij zegt, dat is getrouw. Werp je bekommernis op mij. Vertrouw me maar, ik zorg voor jou. Ik ben altijd aan je zij.

Ja, en wat een mooie klanken van Margree en natuurlijk Carina Petersen. Dankjewel voor die mooie liederen. Wij gaan nu door naar de meditatie en daar staat boven: ga dus op weg naar aanleiding van Matteüs 28, de versen 19 en 20. De uitzending van de leerlingen. Ook wij mogen als leerling van Jezus op pad gaan. Want Jezus zegt: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Heel bemoedigend. En we hebben hem hard nodig bij onze navolging. Daar gaan we dan. In ons leven van elke dag. Invulling geven aan discipelschap. Nu eens bekeken vanuit een ander perspectief. Leerling zijn of anders leerling worden van Jezus. Hij wil je transformeren naar een mens zoals God je bedoeld heeft. Door met Jezus te wandelen, laat je je hart, je houding veranderen. Hij is de beste leraar die er is. Jezus neemt zijn leerlingen mee op een avontuurlijke levensreis. Voortdurend je comfortzone verlaten is spannend en daar zijn we meestal niet zo blij mee. We kiezen zoveel mogelijk voor een bekend patroon, veilig en zeker. Jezus zegt ons op reis te gaan zonder sandalen, reiszak en geld. Op blote voeten maak je bewuster en beter contact met je omgeving door je blik naar buiten te richten en met volle aandacht en voorzichtigheid contact te zoeken bij elke stap die je zet. Hij doet het ons voor. Elkaar de voeten wassen en daardoor contact te maken met vieze, vermoeide, misvormde en door het leven getekende voeten van mensen. Dit verandert je houding, letterlijk en figuurlijk. Je onderlinge relatie verandert. Door anderen te helpen, verander jezelf en word jij geholpen, want de ander helpt jou minstens zoveel. Aangeraakt worden door anderen aan te raken, zieken, mensen met andere ideeën, een ander geloof, een andere achtergrond, een hogere of lagere status. Aangeraakt, gevormd, verrast en veranderd te worden door hen. Jezus leert je contact te leggen met vreemden. Praatjes maken met mensen die niet bij de groep horen. Grenzen over te gaan. En jezelf te besmetten door contact met anderen. In deze tijd wel een sprekende uitdrukking. Besmetten. De Heere God bij iedere ontmoeting vragen of Hij ons in die ontmoeting wil verrassen. Wees bewust bij iedere stap die je gaat. Elke plek waar je komt en elke situatie dat Jezus je leraar wil zijn. En vertrouw op de aanwezigheid van Gods geest. Heb aandacht voor de mensen om je heen. Help jezelf door de ander te helpen. Juist als dat niet zo prettig voelt. Heb het lef om een praatje te maken met mensen die vreemden voor je zijn. Wees gastvrij om anderen in je huis en in je leven toe te laten. Jezus leert je elke dag en elk moment van de dag niet met jezelf bezig te zijn, maar met de ander, gericht op die ander. Zodoende ga je steeds meer op Jezus lijken, zonder met jezelf bezig te zijn. Je wordt als Hij, zachtmoedig en nederig van hart. De karaktertypering van een leerling, van een discipel. Doe je schoenen uit als je hem wilt volgen. Want waar wij met hem gaan, daar wordt elke plek van deze stoffige aarde heilige grond.

Ja, loof God, loof zijn naam alom. Met deze woorden is er een eind gekomen aan ons zondagavondprogramma. Voor u in de studio waren vanavond Jan en Leni van den Berg. En wij vonden het fijn dat we deze zondagavond even met u samen konden delen. Ik wil afsluiten met een kort gebedje. Heer, dank u voor deze dag. Ik breng u alles wat er gebeurd is, het mooie en het moeilijke. Vergeef mij waarin ik tekortschoot en vul mijn hart nu met uw bovennatuurlijke rust. Ik laat het los en vertrouw mezelf toe aan uw zorg. Zegen mijn nacht en geef mij nieuwe kracht voor morgen. Amen, ja amen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 639 is een bekend lied. Klem vast aan de rots u, het gevaar dreigt altoos. Klem vast u aan Jezus, die het kruis voor u koos. Hij geeft u vrede en kracht, welk kruis u ook wacht. Weet wat u mogen dreigen, wat valstrik of strijd. Met Jezus als leidsman, zijt ge veilig altijd. Lied 639.

We gaan naar lied 312. Je mag op God vertrouwen in alles wat er op je weg komt. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Laat zijn licht in je hart branden. Kom maar met vragen tot God die het antwoord weet. Die je lasten dragen wil en je niet vergeet. Geef hem je volste vertrouwen. Weet dat je zijn kind mag zijn. We gaan luisteren naar lied 312.

Lied 824. Kijkt vooruit naar de toekomst van de Heer. Maranatha, vredevorst, o kom, daal neer. Nu nog is deze aarde getuige van uw kruis, uw spot, uw hoon. Maar men zal zich eenmaal buigen voor uw gouden koningskroon. Maranatha, halleluja, vredevorst, kom op uw troon. We gaan luisteren naar lied 824.

Lied 556. Er is geen vriend zo trouw als Jezus, nee, nooit één. O, kiest hem als vriend nog heden, hij zendt u nimmer troostloos heen. Wij gaan luisteren naar een lied 556.

Lied 333 staat ook als lied 397 in het liedboek voor de kerken. Het is dan ook een bekend lied. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgedruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons te huis.

Lied 368 heb je misschien vast ook wel vroeger op school geleerd. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij, keer op keer. Dat zijn de woorden van Psalm 116. We gaan luisteren naar lied 368.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar programma gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

In de Bijbel door zijn we vandaag toe aan Lucas 16. De vorige keer bespraken we drie gelijkenissen, drie vertellingen die bij elkaar horen. Door de eeuwen heen hebben deze gelijkenissen mensen aangesproken en het hart van God de Vader laten zien. En de aanleiding voor die vertellingen was niet eens zo positief. De fariseeën en bijbelgeleerden hadden kritiek op Jezus omdat hij met zondaars omging. Ze begrepen niet dat hij met deze mensen wilde spreken en zelfs met hen wilde eten. De Heer Jezus begint met een vraag. Als u 100 schapen had en er verdwaalde 1, gaat u dat schaap dan niet zoeken? En hij legde uit dat, zoals een herder blij is dat het schaap gevonden wordt, zo is er blijdschap bij God in de hemel voor elke zondaar, voor elk mens die zich bekeert. Een schaap redt zich niet zonder herder. Het zal dan echt verloren zijn en uiteindelijk doodgaan. En de Heer Jezus noemt zichzelf niet voor niets de goede herder, die alles inzet om verloren mensen te redden. Met een andere gelijkenis geeft de Heer Jezus een vergelijkbaar beeld. Een vrouw die een kostbaar muntje kwijt is, zoekt net zo lang totdat ze het gevonden heeft. Ze geeft niet op. Opnieuw een prachtig beeld van de moeite die de Heere God wil doen om verloren mensen te redden. En van de blijdschap die hij heeft wanneer mensen zich tot hem keren. Het laatste verhaal is van de verloren zoon die uiteindelijk tot zichzelf kwam. Toen hij in grote problemen zat, besloot hij terug te gaan naar zijn vader. En God de Vader neemt ook de kinderen die van hem weggelopen zijn met liefde en vergeving weer op in zijn gezin. Een geweldige boodschap door alle eeuwen heen, maar ook voor vandaag. God de Vader, hij staat op de uitkijk, wachtend op de terugkeer van verloren kinderen. We gaan beginnen met Lucas 16.

In Lucas 16 wordt nog een gelijkenis van de Heer Jezus door Lucas weergegeven, namelijk die van de onrechtvaardige rentmeester of beheerder. Met deze gelijkenis richt Jezus zich in het bijzonder tot zijn leerlingen. Uit vers 14 blijkt dat ook de fariseeën meeluisterden. Het verhaal gaat over een rijke man. Bij die rijke man moeten we denken aan een groot grondbezitter. De man woonde kennelijk ergens anders, mogelijk in de stad. Het beheer over zijn bezittingen had hij toevertrouwd aan een beheerder, een rentmeester. Deze beheerder was verantwoordelijk voor al de bezittingen van die landeigenaar. Op zekere dag werd de beheerder bij de rijke man aangeklaagd wegens wanbeheer. In de grondtekst lezen we daarom over de onrechtvaardige rentmeester, vers 8. Hij zou de eigendommen van de rijke man verkwist hebben. De gelijkenis is niet altijd goed begrepen. Een van de redenen daarvoor is dat het lijkt alsof de Heer Jezus een oplichter aanbeveelt. In deze gelijkenis gebruikt de Heer een man die de principes van de wereld volgt als voorbeeld. Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Johannes 15, vers 18 en 19. Een kind van God leeft niet volgens de principes van deze wereld. In Galaten 1 vers 4 zegt Paulus, Christus heeft zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed hij de wil van God, onze Vader. En in Romeinen 12 vers 2 zegt Paulus, U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil, en wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Ten slotte, houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. 1 Johannes 2 vers 15. In de wereld staat het eigen ik, het zelfbehoud, op de voorgrond. De daden en afspraken kunnen zelfs in strijd zijn met de wetten van een land. We zullen zien dat de onrechtvaardige beheerder iemand is die handelt naar de wetten van Israël. Juist daarvoor wordt hij geprezen. Lucas 16 vers 1. Jezus vertelde zijn leerlingen nog een gelijkenis. Een rijke man had een beheerder in dienst die er op zekere dag van werd beschuldigd dat hij diens bezittingen verkwiste. Een beheerder of rentmeester is iemand die het toezicht heeft over de goederen en bezittingen van een ander. In 1 Korintiërs 4 vers 2 lezen we, een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. De beheerder in deze gelijkenis wordt beschuldigd van verkwisting van de bezittingen van zijn meester. Lucas 16 vers 2. De rijke man riep hem bij zich en zei, Wat hoor ik allemaal over u? Lever de boeken maar in voor controle, u bent ontslagen. De landeigenaar neemt de beschuldiging van verkwisting serieus. Hij laat de man bij zich roepen en vraagt hem, Wat hoor ik allemaal over u? Verder droeg hij hem op over zijn beheer rekenschap af te leggen. Ten slotte krijgt de beheerder te horen dat hij niet langer rentmeester kan blijven. De eigenaar gaat ervan uit dat de aanklacht terecht is. Het valt op dat de beheerder zich niet verweert tegen de beschuldiging. Het is een aanwijzing dat de beschuldiging juist is. De beheerder wordt op staande voet ontslagen. De rijke man wil hem niet handhaven in zijn functie, maar wil hem ook niet veroordelen. De beheerder wordt niet voor het gerecht gedaagd en komt ook niet in de gevangenis terecht. Lucas 16 vers 3. De beheerder dacht bij zichzelf, wat moet ik nu doen?
Nou zit ik zonder werk. Spitten en graven kan ik niet. Ik zou me schamen om te gaan bedelen. Toen de beheerder was ontslagen, overlegde hij bij zichzelf wat hem nu te doen stond. Hij moest nog verantwoording afleggen van zijn beheer en daarna zou hij op straat staan. Veel mogelijkheden om weer aan de slag te komen had hij niet. De twee opties die hij had, spitten of bedelen, waren voor hem geen oplossing. Voor het spitten was hij niet sterk genoeg en om te gaan bedelen schaamde hij zich. Dat werd in de regel gedaan door mensen die een beperking hadden. Voor een gezond mens als hij was het een schande. Lucas 16 vers 4. Ik weet al wat. Natuurlijk, daardoor krijg ik veel vrienden. Die zullen voor me zorgen als ik op straat word gezet. Terwijl de beheerder bij zichzelf overlegde wat hem te doen stond, kreeg hij een idee. Hij zou nog één keer van zijn positie als beheerder gebruik maken. Hij was wel ontslagen, maar zijn ontslag was nog niet openbaar bekendgemaakt. Mogelijk kon hij de schade nog enigszins beperkt houden. Hij had het plan om de schuldenaars van de rijke man aan zich te verplichten en wel zo dat ze hem onderdak zouden verschaffen als hij geen beheerder meer was. Op die manier probeert hij zijn toekomst, die door zijn ontslag onzeker was geworden, alsnog veilig te stellen. Lucas 16 vers 5 en 6. Hij liet de mensen die bij zijn heer in de schuld stonden één voor één bij zich komen. Wat bent u mij hier nog schuldig? Vroeg hij aan de eerste. 100 vaten olie, antwoordde de man. Hier is uw schuldbekentenis, zei de beheerder. Verscheur die en schrijf een nieuwe voor 50 vaten. Om zijn toekomst veilig te stellen, maakte de beheerder een gebaar naar de schuldenaars van zijn heer. Daartoe liet hij hen één voor één bij zich komen. Dat wekte geen argwaan, omdat hij het was die namens de eigenaar met hen afrekende. Kortom, ze waren dat gewend. Zij hadden met de beheerder voor de afwikkeling van de schuld een bepaalde regeling getroffen in de vorm van een door hen zelf ondertekende schuldbekentenis. De schuldenaars kwamen niet allemaal tegelijk, maar ieder afzonderlijk. Dat was een handige zet, want daarmee was de geheimhouding verzekerd. Daarnaast gaf hij hen daarmee ook het gevoel dat het om een persoonlijke beschikking ging die alleen met de betrokkenen werd gesloten. Dat zij akkoord gingen laat zien dat zij van zijn ontslag nog niet op de hoogte waren. Aan de eerste schuldenaar vraagt de beheerder hoeveel hij aan zijn heer schuldig is. Dat wist hij natuurlijk wel, maar hij wilde het eerst nog eens nadrukkelijk genoemd hebben. Op de vraag van de rentmeester hoeveel hij zijn heer schuldig was, antwoordde de eerste schuldenaar 100 vaten olie. Mogelijk pachtte deze man grond van de eigenaar en betaalde hij hem de pacht in de vorm van olie. Het kan ook zijn dat hij als handelaar bepaalde producten had gekocht die hij daarmee nog moest betalen. Die 100 vaten olie zouden dan ongeveer 500 denariën waard zijn geweest. Dat is 500 keer het loon dat een arbeider op één dag verdient. De beheerder gaf de schuldenaar zijn schuldbekentenis en zei dat hij het getal 100 moest veranderen in 50. Een dergelijke schuldbekentenis was namelijk met de hand geschreven. Daarmee werd de helft van zijn schuld kwijtgescholden. Mogelijk vormde die 50 vaten olie, waarvoor hij de man nu aansloeg, de eigenlijke schuld van de man en waren de andere 50 vaten een woekerrente. Lucas 16 vers 7. En wat bent u mijn heer schuldig? Vroeg hij aan de volgende. 100 zakken tarwe was het antwoord. Hier is uw schuldbekentenis, zei de beheerder. Verscheur die en schrijf een nieuwe voor 80 zakken. Daarna vroeg de rentmeester nog aan een andere schuldenaar wat deze de eigenaar schuldig was. Het antwoord van de man luidde 100 zakken tarwe. Mogelijk gaat het hier ook om pacht die hij nog moest afdragen,
of om een prijs voor gekochte producten die hij nog moest betalen. Met betrekking tot deze schuldenaar volgde de rentmeester dezelfde tactiek als bij de vorige. Alleen liet hij hem het getal 100 niet in 50, maar in 80 veranderen. Hij schonk hem niet de helft, maar een vijfde deel van zijn schuld kwijt. Mogelijk waren die 20 maten het loon dat de beheerder zichzelf had toegedacht. Met andere woorden, laatstgenoemde rekende ook nu de werkelijke pacht of kostprijs zonder woeker. Dat de door hem berekende woeker bij de olie veel hoger uitviel dan bij de tarwe, zullen we moeten verklaren uit de grote kwetsbaarheid van het eerstgenoemde product. Lucas 16 vers 8. De Heer moest vol bewondering toegeven dat die sluwe beheerder zijn eigen zaken heel goed had behartigd. Ja, de mensen van deze wereld zijn in hun omgang met de medemensen vaak veel handiger dan de mensen die bij God horen. De rijke man vond het in de man te prijzen dat hij de kritieke situatie waarin hij terecht was gekomen zo het hoofd had weten te bieden. Door af te zien van de woeker die hij had berekend, had hij zich vrienden gemaakt en zodoende zijn toekomst veiliger gesteld. Op die manier had hij verstandig gehandeld. En dan te bedenken dat hij zich daarvoor met het berekenen van een woekerrente een onrechtvaardige rentemeester had betoond. Als motief voor zijn waardeoordeel over de beheerder voerde Jezus tegenover zijn leerlingen aan dat de kinderen van deze wereld onderling met meer overleg te werk gaan dan de kinderen van God. Dat wil zeggen dat de kinderen van deze wereld hun geld verstandiger gebruiken dan de kinderen van het licht. Lucas 16 vers 9. U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden mee. Als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal hij u liefdevol opnemen. Vers 9 vormt de nadere toepassing van de gelijkenis. De Heer Jezus doet dat in de vorm van een oproep aan zijn leerlingen en de overige hoorders. Als kinderen van God moeten zij zich net als de beheerder vrienden maken met behulp van de onrechtvaardige mammon. Een uitdrukking om rijkdom, weelde, vermogen, bezit en geld aan te duiden. Het bijvoeglijk naamwoord onrechtvaardig bij mammon geeft aan dat deze dingen een mens tot onrechtvaardigheid kunnen verleiden. Ze kunnen voor iemand een afgod worden. Jezus roept zijn leerlingen op om het voorbeeld van de beheerder te volgen met het oog op de toekomst. Daarop wijst het, als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, dat betrekking heeft op hun dood. Dan zal het er voor hen op aankomen dat ze worden opgenomen in Gods eeuwige woning. Lucas 16 vers 10 tot en met 12. Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Als u niet eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen? En als u de spullen van een vreemde niet goed behandelt, hoe zullen we dan onze spullen aan u toevertrouwen? Vanaf vers 10 volgen een aantal korte uitspraken van de Heer Jezus, die betrekking hebben op het beheer van aardse goederen. Behalve vers 13 komen deze alleen in het evangelie naar Marcus voor. Er bestaat een nauwe samenhang tussen deze woorden van Jezus en de gelijkenis van de onrechtvaardige beheerder die eraan vooraf is gegaan. Daarop wijzen vooral de woorden onrechtvaardig of onbetrouwbaar en geld, mammon en rijkdom. In deze uitspraken brengt Jezus naar voren dat het er voor een leerling van hem op aankomt om trouw te zijn in het beheer van dat wat hem of haar is toevertrouwd. Iemand die zich betrouwbaar toont in het dragen van weinig verantwoordelijkheid, is ook trouw in het hebben van veel verantwoordelijkheid. Het tegenovergestelde van trouw is ontrouw, onbetrouwbaar, oneerlijk. Vandaar het andere deel van de uitspraak:
Wie niet betrouwbaar is in kleine zaken, kan ook niet vertrouwd worden in grote dingen. Gebruiken wij het ons toevertrouwde bezit en geld om ervoor te zorgen dat het woord van de Heer wordt doorgegeven aan hen die dat nodig hebben? In de gelijkenis van de onrechtvaardige beheerder zegt de Heer Jezus: denkt u dat God uw hemelse rijkdommen gaat toevertrouwen als u dat wat hij u op aarde heeft gegeven niet op een fatsoenlijke manier gebruikt? Ook van het beheer van geld en bezit moet een mens verantwoording afleggen tegenover zijn of haar schepper. In vers 12 geeft de Heer Jezus nog een andere toepassing. De heiland betrekt de gesproken woorden nu op het beheer van het bezit van een ander. Daarmee grijpt de Heer terug op de figuur van de beheerder uit de voorgaande gelijkenis. Ook op dat punt moet iemand betrouwbaar zijn. Zo krijgen de leerlingen van Jezus de vraag te horen: en als u niet betrouwbaar bent geweest ten aanzien van andermans bezit, wie zal u dan het hemelse goed geven dat voor u als een erfenis is weggelegd? 1 Petrus 1 vers 4. Lucas 16 vers 13. U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Vers 13 vormt de afsluiting van deze korte uitspraken van de Heer Jezus. We komen deze uitspraak van Jezus ook tegen in Matteüs 6 vers 24. Het heeft de vorm van een conclusie. Geen knecht kan twee heren dienen. In de praktijk zou dat erop neerkomen dat hij van de een meer zou houden dan van de ander, en dat hij de een meer toegewijd zou zijn dan de ander. Op grond van dat wat hij net heeft gezegd, houdt de Heer Jezus zijn leerlingen voor: u kunt niet God dienen en de mammon. Eigenlijk is het een dubbele waarschuwing. Eén tegen ontrouw in het dienen van God, en één tegen het slaaf worden van de mammon. Het kwam er voor hen op aan in het beheer van geld en goed God met volle overgave te dienen. Dat viel niet goed te combineren met het bijeenbrengen van geld en bezittingen. Wie dienen wij? Lucas 16 vers 14 tot en met 17. De farizeeën, die als gierig bekend stonden, lieten duidelijk merken dat ze dit bespottelijk vonden. Jezus zei tegen hen: u wilt graag dat de mensen u voor rechtvaardig houden, maar God weet wat er in uw hart omgaat. Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruwelt God van. Voordat Johannes de Doper kwam, moesten ze zich houden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. Johannes kwam met het goede nieuws dat het koninkrijk van God dichtbij was gekomen, en iedereen probeert uit alle macht er een plaatsje te krijgen. Betekent dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet. Want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen dan dat één letter uit de wet zou vervallen. De farizeeën voelen zich door de Heer Jezus aangevallen en veroordeeld. De versen 15 tot en met 18 zijn nauw verbonden met het voorafgaande. Lucas vertelt dat ook de farizeeën gehoord hebben wat Jezus over betrouwbaar zijn in beheer van aardse goederen tegen zijn leerlingen zei. Vooral wat hij zei over het dienen van God en van de mammon was ook voor hun oren bestemd. Lucas geeft dat aan door erop te wijzen dat de farizeeën als gierig bekend stonden. Zij probeerden inderdaad het dienen van God en van de mammon te combineren. Ze waren van mening, omdat zij Gods geboden nauwgezet naleefden, beloonde de Heere hen met rijkdom. Dat de heiland zijn leerlingen waarschuwt voor het gevaar van het rijk zijn, vonden zij daarom ronduit bespottelijk. Dit bracht hen ertoe over Jezus schampere opmerkingen te maken. De Heere kende de harten van de farizeeën.
De Heer kent ook uw, jou en mijn hart. Wij kunnen voor de mensen en elkaar wel een masker opzetten, maar niet voor de Heer. Hij doorgrondt en kent ons en weet wat er in ons hart is. Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruwelt God van. De fariseeën lieten zich erop voorstaan helemaal vertrouwd te zijn met de wet en de profeten, of ook wel Mozes en de profeten genoemd. Het zijn Joodse aanduidingen voor het Oude Testament. Maar de wet en de profeten gaan tot Johannes de Doper. Met zijn optreden is er een heel nieuwe tijd aangebroken. Sindsdien wordt het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd. De nadruk ligt daarbij op de wervende kracht van de prediking van het evangelie van het Koninkrijk Gods. De wet en de profeten gaan tot Johannes, zei de Heer Jezus tegen de fariseeën. Dit kon bij hen het misverstand oproepen dat hij van mening was dat de wet sinds de komst van Johannes niet meer van kracht zou zijn. Om dat te voorkomen, liet Jezus er dadelijk het woord uit vers 17 op volgen. Met nadruk verklaart hij dat de hemel en de aarde gemakkelijker vergaan dan dat er van de wet één letter verloren zou gaan. Bij de aanduiding de hemel en de aarde grijpt Jezus terug op een paar passages uit het Oude Testament, Job 14 en Jesaja 51. Beide grootheden, hemel en aarde, zijn het toonbeeld van onwankelbaarheid. Toch zullen zij eerder voorbij gaan doordat er één letter van de wet ongeldig zou worden. Wat wij nu vertalen met letter staat in de grondtekst titel. Daarbij moeten we denken aan een haaltje of een streepje, waardoor bepaalde letters uit het Hebreeuwse alfabet die erg op elkaar leken, konden worden onderscheiden. Hemel en aarde gaan gemakkelijker voorbij dan dat ook zelfs maar één haakje of streepje aan een letter van de wet zou wegvallen. Met andere woorden, sinds de komst van het Koninkrijk van God heeft zelfs het kleinste onderdeel van de wet nog niets van zijn geldigheid verloren. Lucas 16 vers 18. Wie van zijn vrouw scheidt en met een ander trouwt, pleegt overspel. En wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt ook overspel. Tegenover de fariseeën wees de Heer Jezus nadrukkelijk op de blijvende geldigheid van de wet. Aan de hand van een voorbeeld maakte de Heer dat duidelijk. Zijn keus van het voorbeeld wordt mee ingegeven door de praktijk van de fariseeën. Het was Jezus bekend dat ze op het punt van de echtscheiding een voor de man nogal toegefelijk beleid voerde. Zij beriepen zich daarvoor op de ruimte die Mozes in dat opzicht gaf, Deuteronomium 24. Van zijn kant stelde Jezus daar nu een heel andere benadering tegenover. Elke man die zijn vrouw verstoten met een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Hij maakt zich dan schuldig aan overspel tegenover zijn eerste vrouw. Jezus ging daarbij uit van wat er staat in Exodus 20 vers 14 en Deuteronomium 5 vers 18. In de volgende uitzending lezen we Lucas 16 vers 19 tot en met 17 vers 37.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84 32. 0342 47.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit de sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.